0: Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Sunny,

0: Mobiel het geluid van Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Bas, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur groeide en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl. Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles willen geven om nog één keer terug te gaan. Hij weet precies wat hij zijn jongen ik zou zeggen wanneer hij voor zichzelf zou staan. Hij zou zeggen...

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij het rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
1: I got everything I want in my life except a girl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips en de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: 10 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: 47 jaar geleden de doorbraak voor de maal met Oer het Hart. Dus volgend jaar een feestje.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: 8 minuten over 9, een hele goedemorgen op deze donderdag, de 27e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend blikken we met Sister Sister terug op de Drenthe Duizend. En Bouke zit wederom in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Time Bandits met Listen to the Man with the Golden Voice. Maar eerst Hannah May samen met Bluff.

0: klein beetje autobiografisch zijn. Deze Listen to the Man with the Golden Voice.
1: De Drentse Doos.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat deze week in het teken van de familie. Family Tradition, dat is de titel van een nieuw album van Tangerine. Nou, op het album werken de tweelingbroers Sander en Nounoot, onder andere samen met die Alessi Brothers. En Venice, dat is ook dan weer familie van elkaar. En dat zorgt wel voor de nodige inspiratie. En daarop deze week ruim baan voor muzikale familieleden. Die we ook terugvinden in de Drentse Doezend. Nou, wat te denken van Sister Sister. De zussen Jonina en Melissa uit Emmer Kompas. Die doen in 2023 mee aan het Drents Lytisch Festival met Zo'n Kerel Als Hij. Een nummer geschreven door DJ Roy Keuter. Natuurlijk ook door Dennis Hendricks en Erwin Funke van het duo Ilona en Erwin. In 2023 begonnen ze op nummer 73 in de lijst. Eind vorig jaar op nummer 489. Sister Sister, Zo'n Kerel Als Hij.

80. De ene hit na de andere. Voor deze dames Dolly Dots. Deze bijvoorbeeld uit 1979 met Tell It All About Boys. Straks hoor je Van Velzen en Baby Get Higher. Maar eerst eventjes lekker bijkomen met de 3J's. Dit is Wiegeliedjes.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
6: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
7: Het is even over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Of dat lukt, is nog de vraag. Het stroomnet zit vol, dus is een aansluiting op het stroomnet nog geen zekerheid. Groningen Airport Eelde hoopt dat het kabinet iets gaat doen aan de vliegbelasting. Volgens het vliegveld kiezen maatschappijen eerder voor Duitse luchthavens vanwege de hoge belastingen in Nederland. En in Bijlen is vannacht een auto in vlam opgegaan. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. Het weer dan met Gert Voerman.
8: Vandaag is er flink wat zon, maar geleidelijk aan komen er ook wat wolkenvelden opzetten. Maar de zon overheerst een groot deel van de dag met mooie temperaturen, 28 tot 29 graden. Eind van de middag kan de eerste onweersbui ontstaan, dus een kans op een onweersbui. Maar de meeste onweersbuien komen in de loop van de avond en nacht, en vooral vannacht. Het zijn plaatselijke buien, dus de ene plek kan onweer krijgen met wat hagel erbij, en de andere plek valt het heel erg mee. En vannacht komt het dan uiteindelijk af tot 18 graden met een zuidwestenwind.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
14: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
13: Nee, Attens met ds.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.

Rutte. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: jaren 70 een hit had met deze High Under the Moon. Dit was Tambourine.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist naar Vaderlandse popmuziek in te duiken. En de hele week zat hij in het teken van Bauke. Want ja, zijn eerste concert in Las Vegas is inmiddels uitverkocht. En vorige week werd bekend dat er een tweede show volgt. En daarom deze week in de Bauke schatkist gedoken. Vandaag doen we dat met Als je lacht. Je kent hem ook natuurlijk als Smile, want hij zingt natuurlijk zowel Nederlandstalig als Engelstalig. En in 2013 brengt hij de single Smile, schuine streep, Als je naar me lacht uit. Hetzelfde nummer, maar dan in zowel de Engelse als de Nederlandstalige versie. En welke doen we vandaag? De Nederlandse.

van Maywood werden ook door hun ingespeeld. Diesel was dit en Going Back to China. Straks hoor je, doe maar met pa, maar eerst 3, 2, 1. Dit is Bente.

nummer. En dat met zijn pa. Ik heb nog tijd voor een lekkere lange live-uitvoering. Ik heb gekozen voor deze van de Golden Earring. She can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Long blonde animal. Tot slot van het uurtje naar de pop. The Long Blonde Animal.

0: werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Eerst op de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
14: Radio A en Hunze.
13: Dit is Radio A en Hunze.
15: Radio A en Hunze.
13: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
16: Bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: Duncan Elwood, oftewel The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Van The Blues Brothers is maar een klein stapje naar een bluesfestival, David.
2: Nou, zo. Ja.
0: Dat bruggetje zag ik net in één keer. Ik denk, hé, frek, we gaan iets met blues doen.
2: En word je in je schoot geworpen hier.
0: Ongelooflijk, hoeft er echt niets voor te doen, hè. Hé, een hele goede morgen. Op deze donderdag de 27e, nou, een kleine maand, dan is het zover. Het Crossroads Blues Festival. 26 september een nieuwe Kolk en Assen met leuke namen. Erwin Java en Erwin Nijhoff als Nederlands. En dan ook nog wat internationale artiesten. Lekker, altijd. En zo lekker dicht in de buurt.
2: Ja.
0: Ja, we zetten toch ook in zo'n ander festival wat naar Groningen verhuisd is, op een gegeven moment.
2: Take Root.
0: Ja. Uiteindelijk, dus we hebben nu weer ons eigen festivaletje terug.
2: Ja, en het is een beetje van dezelfde initiatiefnemers ook. Dus dat, ja, is, dat mooi. Is altijd goed. Ja.
0: Dichtbij. Nou, wat we gaan doen, wij gaan daarvoor kaartjes weggeven. En niet alleen, want je krijgt er ook nog een extra bij, een premiumetje. En er is een t-shirtje, een t-shirt, zeg maar gewoon, van Crossroads.
2: Ja.
0: Dus, nou, mooi, dan heb je alvast de kleding al aan.
2: Kun je in stijl naar het festival.
0: Dat dacht ik, ja. Nou, wat we gedaan hebben, we hebben iemand bereid gevonden om wat buitenlandse zomerse teksten te vertalen in de Drents. Beetje een blues sausje eroverheen. En nou, je weet wel, een beetje dat donkerbruine zoetmahoniehouten stemmetje. En dan is het aan jullie om te raden welk liedje gaat het in dit geval om. Luister maar eens. Ik heb het zwarte shirt aan, omdat mijn ziel zwart is. De joe verleur ik mijn rust en verleur ik bijna mijn bed. Dat is best een pittig dit.
2: Ja, dit is een hele moeilijke opgave.
0: Ja, ik heb het zwarte shirt aan, omdat mijn ziel zwart is. Zullen we een klein tipje van de sluier of een klein hintje geven?
2: Ja, dat is goed.
0: Dat je het zwarte shirt even moet vertalen in een Zuid-Europese taal. Dan kom je volgens mij een heel eind heen. 0592 33 1188. Zwarte shirts. Yes,

0: Gladys Knight samen met The Pips en Baby Don't Change Your Mind.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Max. Max, een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. De wel heel gestrenge heer Max Lammers, afkomstig uit Nijbun.
2: Ja, helemaal goed, joh.
0: Dan heb ik de goede telefoon.
2: Een echte Drent.
0: Een echte Drent?
2: Nou, op de grens. Ik kom uit Noord-Loorden. Dat ligt net aan de andere kant van de grens. Maar we hebben wel Nunebed.
0: Oh, toch wel. Oh, maar dan hoor je er ook bij.
2: Ja.
0: Ja, de
2: ja, daarom. Dat dacht ik ook, ja.
0: De maar altijd in dezelfde regio blijven wonen, Max? Of?
2: Nee, van noord naar zuid naar nou in het oosten.
0: En nou in het oosten?
2: Westen heb ik nog niet uit.
0: Oké, nou dat kan wel. Ja. Dat is nog één stap. Dan heb je alles uit. Ja, mooi man.
2: Ja, hey, ben ik rond.
0: En
2: ja.
0: Wat was je aan het doen vanmorgen?
2: Ik was aan het appelschilden voor een appeltaartje.
0: Dat is heel aantrekkelijk, dit.
2: Ja, wel hè?
0: Ja.
2: Ja, joh, we hebben appelbomen in de toenen en die. Nou, wie komt erin om? Dus wie eet elke dag appeltaart?
0: Oké, okay, nou, geef het adres maar één deur, dan komt dat allemaal dikker naar de. Oh nee, die hebben wij straks wel voor jou, dus dat scheelt alweer. Tenminste, als dat ons goed giet, hè? Ja, ja. En het is altijd, als je huis wilt verkopen, dan moet je ook een appeltaart bakken. En dan zelf bakken. En dan, als je dan de potentiële kopers dan het huis binnenkomt, dan is hij bijna al verkocht, zeg maar.
2: Oh, oké. Ja. Nou, goed idee. Dankjewel voor de tip.
0: Ja. Als je dan een keer weer naar het westen toe wil, zeg maar, de laatste stap, en je wilt juist voorkomen, dan kun je dat in dit geval doen.
2: Ja, nee, ik ga nou met de camper opstappen, dus ik rij nou rond.
0: Nou, mooi zo. Hé, ja. Hey, we hebben ons spel. Ik zal de opgave nog een keer laten horen. Dan komt hij.
3: Ik heb een zwarte shirt aan, omdat mijn ziel zwart is. De joe verleur ik mijn rust en verleur ik bijna mijn bed.
0: En we hadden er zelf een beetje in gedacht, want het is best wel pittiger, dus we hadden er even een tipje bij gegeven. Waar kwam jij op u, Max?
2: Ja, dus wat...

0: duiveren.
1: Nee, dat is niet Paloma Blanca. Oh, okay. Nee, die witte duiver heeft er niks mee te maken.
0: Oh, nee.
1: Het is echt een commissionera.
0: Oké. Okay. Wij gaan eens op zoek hier. In ieder geval, Max, gefeliciteerd, want je wint kaarten voor het Bluesfestival Crossroads in Assen.
1: Ja, geweldig, dankjewel.
0: Oh, zo.
1: Welkom.
0: Blijf nog even in de lijn en dan zullen wij de adresgegevens sorteren en dan zorgen wij ervoor dat het voor elkaar komt. En dan wisselen wij alleen de gegevens voor een lekkere appeltaart uit. Hey. Bedankt, hè?
1: Goed zo.
0: Hey, yo.
1: Dankjewel, succes, mooi.

gebruikt. En dan een of andere reclame, deze van Etta James met I Just Wanna Make Love To You. Het is de 5 minuten voor of 11, straks daarvoor met het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Tot die tijd, Nick Kershaw, dit is The Riddle.

0: We gaan even wat testen, dames en heren, met de ontvangstrichting RTV Assen. Want we zitten straks met allerlei dubbele programmeringen en dat gaat straks over naar de Omroep Maat. Dus we zijn even een klein beetje aan het testen met wel een beetje muziek op de achtergrond, maar soms hoort u misschien een ander stemmetje en dan zijn wij even bezig. Ogenblikje.
1: Koos.
0: Hey, Egbert jongen, hallo, hoe is het?
1: Nou, het gaat hier prima hoor.
0: Ja, hier ook.
1: En, ja, het is hier heel cool en aangenaam. Je komt iets te hard door.
0: Iets te hard. Dat kan. Dan zet ik even die van mij even wat. Oh, wacht even. Dat is weer dezelfde uitsturing als daar zo net natuurlijk. Even kijken. Zal ik hem even zo. Min 10 staat hij nou. Is het nou beter? En ik zie op oud.
1: Ja, het is wel beter, maar het is nu vervormd. En daarnet was het niet vervormd.
0: Dan gaan we even weer terug naar min 8 zit hij op. En dan ga ik even hier. Klein beetje zo. En nu? Ja, hoe lijkt het nu?
1: Het volume is oké, maar het geluid is een beetje vervormd. Alsof je veel te dicht op de microfoon staat.
0: Oh, nou, en zo? Is het nu beter?
1: Ja, dat is al beter. Ja, dat is
0: ja
1: al beter.
0: Maar dan zitten we hier met de gain en zo. Dus zo gauw we de uitzending horen, gaan we wel weer terug. En dan moet je hier gewoon iets verder van de microfoon af. Want nu zit ik er heel dichtbij. En nu heb je wat vervorming, inderdaad. Denk ik. En
1: ja, nu, inderdaad.
0: Nu gaat hij wat beter en nu staan we er wat verder af.
1: Klopt.
0: Het werkt allemaal.
1: Prima.
0: Hey, dankjewel jongen. We gaan weer naar TV Drenthe luisteren.
1: Okidoki.
0: Jojo, hoi hoi.
2: Bezoek ons online, mobifit.nl. De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl. Oh, die van die deuren. Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Hey Tess.
5: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
4: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
5: Yo. Heb je al in je bananenplant gekeken?
4: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
6: Top! Jij blijft Bob. Het is de krap aan 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Hogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is namelijk geen ruimte op het stroomnet voor een nieuw zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft er desondanks vertrouwen in dat het allemaal goed afloopt. Later dit jaar stemt de gemeenteraad over het ontwerp van het nieuwe zwembad. In Drenthe zijn tussen 2021 en 2025 15 mensen het slachtoffer geworden van moord of doodslag. Volgens het CBS ging het om 8 mannen en 7 vrouwen. In heel Nederland kwamen in dezelfde periode 617 mensen om het leven, 408 mannen en 209 vrouwen. Bij ongeveer de helft van de vermoorde vrouwen is de partner of ex-partner de dader. Bij mannen is dat slechts 4%. En Groningen Airport Eelde hoopt dat het kabinet iets gaat doen aan de vliegbelasting. Directeur van het vliegveld Meltje de Groot vindt die belasting veel te hoog, vergeleken met de belastingen in Duitsland en België. Volgens haar kiezen vliegtuigmaatschappijen daarom eerder om te vliegen vanaf Duitse luchthavens. Groningen Airport Eelde kreeg eerder deze week al een flinke tegenvaller te verwerken. Air Baltic besloot de rechtstreekse vlucht van Eelde naar Tenerife te schrappen. En ook kampt het vliegveld met tegenvallende jaarcijfers. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dankjewel, David.
8: Vandaag is er flink wat zon, maar geleidelijk aan komen er ook wat wolkenvelden opzetten. Maar de zon overheerst een groot deel van de dag met mooie temperaturen, 28 tot 29 graden. Aan het eind van de middag kan de eerste onweersbui ontstaan, dus een kans op een onweersbui. Maar de meeste onweersbuien komen in de loop van de avond en nacht, en vooral vannacht. Het zijn plaatselijke buien, dus de ene plek kan onweer krijgen met wat hagel erbij, en de andere plek valt het heel erg mee. En vannacht komt het dan uiteindelijk af tot 18 graden met een zuidwestenwind.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan?
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Toedeloe.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: je er nog?
1: Hallo? Ik ben nu al live.
0: Hallo, ben je er nog?
1: Oh, wacht even.
0: Hallo, Koosie.
2: Zo, Riemer, ben je er? Riemer, hallo Riemer. Riemer. Riemer is er niet. Tenminste, ik hoor hem niet. Gaan we weer naar de televisie toe. Connect, weg.

0: Jackson, samen met Elaine Casual en Happy Ending op Chuck met Marjolein Lauret. Het is 7 minuten over 10:30 en Marjolein die is vandaag voor ons op Chuck. En die is een muppel en daar doet ze volgens mij steekt ze de hand uit de mouw. Marjolein, goedemorgen.
1: Ah, goedemorgen. Nou, ik steek nog niet zo de handen uit de mouwen, maar andere mensen hier wel. Hier staan we langs het Meppelerdiep met Daan Keeshagen. Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En jij had net nog een paddle in je hand en jij stond op een subboard. Dan moet je nog eventjes uitleggen, wat is dat sub ook alweer?
2: Ja, sub staat voor stand-up paddling. Dus eigenlijk staan op een soort van surfplank, maar dan net iets stabieler en breder. En dan paddelend je voortbewegen.
1: Ja, oké. Okay. Maar jullie doen dat. Het is natuurlijk mooi weer en je denkt, dat is een mooie recreatieve sport. Maar jullie hebben duidelijk een doel. Wat doen jullie vandaag?
2: Ja, klopt. Nou, wij zijn vanuit het Watersportverbond samen met onze partner het land aan het rondreizen om in allereerste zin zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met het suppen en laten zien hoe mooi het water is. Maar daarbij ook zoveel mogelijk afval verzamelen wat we onderweg tegenkomen.
1: Aha, dus jullie zijn hier aan het struinen in het Meppelerdiep naar afval. Waarom is dat belangrijk? Ik kan het wel enigszins bedenken, maar...
2: Ja, er belandt gewoon ontzettend veel afval in het water. Zwerfafval, wat ja, voor heel groot deel natuurlijk per ongeluk in het water landt door een windvlaag. Je kan altijd wat verliezen. Helaas ook mensen die het niet per ongeluk verliezen. En dat komen we gewoon heel veel tegen, dus dat moet eruit.
1: Nou ben ik wel heel benieuwd. Wat vis je dan zoal op?
2: Heel veel blikjes van die plastic zakjes die je bij de supermarkten krijgt. Maar ook opvallend veel winkelwagens.
3: Even kijken of ik Riemer weer te pakken heb. Riemer, hallo, hallo, hallo. Beeld ook, Wim. Hij is er niet. Ja, dus we gaan. Dit was hem niet.
1: Maar dan opgeblazen. Ik mag het niet zeggen voor jou, maar ja. zo is het wel beeldend uit te leggen. Als je daar een winkelwagen op moet takelen, hoe hou je dan je evenwicht?
2: Nou, gelukkig zijn die boards echt mega stabiel. Maar het is inderdaad wel ingewikkelder om te suppen met een winkelwagen achterop. Dus het is met heel veel moeite en een beetje teamwork krijg je het vaak wel eruit.
1: Oké. Nou, dat vraagt nog wel balans inderdaad. En in juni hebben jullie hier ook een schoonmaakactie gehad in de grachten rond Meppel. Wat hebben jullie er toen uitgehaald?
2: Toen ook heel veel blikjes, hout, wat sloopafval en werkafval.
1: Opvallende dingen?
2: Nou, opvallend niet echt. Ja, we hebben een stoel van iemand eruit gehaald die toevallig zijn stoel net verloren was. Dus die heeft...
1: Hoe verlies je nou een stoel?
2: Ja, dat was wel tijdens een windvlaag. Ja, maar dus die was heel blij dat zijn stoel terug was. Maar 96 kilo in totaal, dus mooi scoren.
1: Ja, dat is ongelooflijk. En ik hoorde jou net ook al zeggen, scooters, fatbikes. Je haalt het allemaal boven water.
2: Ja, we vinden het allemaal. Ja. Echt de meest gekke dingen.
1: Ja. Nou was het dus eigenlijk maar kort geleden in juni dat jullie hier schoongemaakt hebben. En nu dus weer. Waarom?
2: Ja, we pakken wel een iets ander stukje. Ja. Maar het blijft gewoon, afval blijft zich creëren. En wat ik zei, ja, heel veel mensen verliezen het toch per ongeluk. Maar het blijft toch in het water terechtkomen. Dus het blijft de moeite waard.
1: Ja, goed. Vanochtend zie ik twee meiden achter mij die meedoen met deze actie. Maar ook vanmiddag kunnen mensen zich nog aanmelden, hè?
2: Ja, klopt. We hebben nog wat plekjes vrij. We kunnen nog heel wat subs erbij gooien. We hebben wel een mooie groep al vanmiddag. Maar als ze zich aanmelden, is iedereen welkom.
1: Dus hoe meer afval, hoe beter.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En waar kunnen ze zich melden voor de mensen die luisteren?
2: Dat mag via www.cleanuponTour.nl. Even aanmelden en dan staan we op de Westeinde in Meppel.
1: De Westeinde in Meppel, is eigenlijk bij de haven. Zo ja, kunnen we het
2: klopt,
1: zien.
2: Klopt, inderdaad.
1: En jij gaat zo ook weer in het water?
2: Nou, niet in het water, maar op de sub. Ja, het water sla ik over.
1: Ja. Zal ik me zo jou nog uitvissen?
2: Precies.
1: Goed, je hoort het, Wim. Hier wordt een hele goede actie gehouden in Meppel.
0: Nou, dat dacht ik mooi zo. Dankjewel, Marjolein.
4: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Paul Garrick op Radio Rente en dat met Don't Shed a Tear.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, David, het was natuurlijk gisteren de dag van het overlijden van Dolly Parton. Gisteravond, ik was wel even aan de sep en ik kwam toch nog vrij veel programma's tegen over haar. Mooie documentaires. Zij heeft wel veel meer voor de wereld betekend dan alleen maar countrymuziek. En dat klinkt er misschien een beetje, maar ze was zoveel.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Al die het geld wat naar bibliotheken ging voor kinderen die dan een boek kregen. Het begon in haar eigen woonplaats en vervolgens ging het in haar eigen staat. En volgens heel Amerika, het ging naar Canada, het ging naar Engeland, het ging overal naartoe. Ze heeft veel betekend.
2: Het is een grote dame geweest, ja.
0: Ja, dat dacht ik, ja. Nou, gisteren natuurlijk ook het verhaal van Hilde Vos. Ook gisterochtend eerst op radio en gisteren op televisie. En de komende zondag in Café Boshuis in Zuid-Laren. Om 3:00 middags tot 6:00 is er een herdenkings-jam session over Dolly Parton. Zij zal daar zijn en nog wat andere muzikanten of iedereen die zich maar geroepen voelt om daar naartoe te gaan. Al dan niet met je gitaar of je dingetje op je schouder. Maar je mag er gewoon naartoe. Ook natuurlijk als publiek mag je erbij zijn. Onder het motto: Never get so busy making a living that you forget to make a life. Nou, dat is een mooie zin.
2: Ja.
0: Hey, over muziek gesproken. We hebben gisteren ook redelijk wat Dolly Parton muziek gedraaid. Ik had I Am Ready. Die kwam ook van Hilde. En ik kende dat nummer niet. Het was als een gebed. Zo kwam dat binnen.
2: Ja.
0: Fantastisch mooi. Gisteren ook nog een paar dingetjes gefietst op YouTube van liedjes van haar. En ze heeft nog één nummer opgenomen. Het allerlaatste nummer van Dolly Parton. Die wordt ook uitgebracht. Alleen wij moeten eventjes geduld daarvoor hebben.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Duurt nog even voordat die uitkomt?
0: Een jaar of 20 ongeveer. Net namelijk voor wat haar 100ste verjaardag zou zijn, komt de laatste plaats die zij gemaakt heeft, komt uit.
2: Dus over 20 jaar, 2046. Ja.
0: Het heeft ook wel een titel, My Place in History. En die ligt momenteel achter slot en grendel opgeborgen in Dollywood. Haar attractiepark en het geluk van Dolly Parton. En de verschijningsdatum die staat dus gepland voor eind december 2045. Vlak voordat zij jarig zou zijn. Dat was 19 januari 1946. Dan zou ze 100 jaar geworden zijn, in dit geval.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, en er ligt dus een soort van een dreambox waar dus wat dingen in zitten. Er zit een exemplaar van haar boek uit 2012 zit erin. Een stuk hout van de veranda van haar ouderlijk huis in Tennessee. Verzegeld is die doos helemaal. En dus ook haar allerlaatste lied, My Place in History. Ik ben benieuwd.
2: Ja, we kunnen niet even een stukje laten horen natuurlijk al.
0: Nee, dat wordt lastig. Nee, en op dat moment zal ik ongeveer een 81 jaar zijn. Jij nog iets jonger, denk ik. Dus
2: wachten.
0: Ja, ook geen cliffhanger of zo.
2: We wachten rustig af.
0: Ik kan er verder niks mee. Dus eventjes geduld hebben voor My Place in History. De allerlaatste single voor Dolly Parton. Dit is de laatste single trouwens voor Higo. Niet als vroeger.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
15: Leren mediteren. Zen.nl.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: Houston en Don't Leave Me This Way. Nou, dat doen we niet door. Tot 12 uur nog koffie en keuvel hier op deze donderdagochtend. En straks in de tweede half uur even in gesprek met Martije, want die staat het komend weekend op het Preuvenement in Assen. En natuurlijk de leukste muziek die voorbij komt. Door de wind, Miss Montreal.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: tijd was het gewoon de Supremes. Dit waren ze met de Love Childs. Het was gisteren daar best wel een droevige dag uiteindelijk. Met alles en iedereen. Met natuurlijk het nieuws van Dolly Parton, die overleden was. En dat was natuurlijk al een dag ervoor. Maar gisteren nog het bericht dat Tim Curry was overleden.
1: Ja.
0: En mijn vriendin die stuurt ook meteen een appje van... misschien moet je daar ook even muziek van draaien. En ik denk van, hoe dan? Ja, de Rocky Horror Picture Show heeft hij natuurlijk ooit in gespeeld. En ik was aan het nadenken, maar die periode in mijn leven heb ik gewoon gemist.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, jij ook. Jij was het toen
1: ook heel diep graven. Ik zag een filmpje dat hij ook in Home Alone speelde.
0: Ja.
1: Hij was de conciërge in het hotel.
0: Mm.
1: En toen ging er wel weer een belletje rinkelen. Hij heeft heel bekend gezicht heeft hij.
0: Ja, en hij was ook een stemacteur uiteindelijk. En dat heeft hij nog steeds gedaan. Maar hij was dus ook van It. Dat is volgens mij ook een horrorfilm. Nou, de Rocky Horror Picture Show. Ik heb wel een paar fragmentjes er gisteren voorbij zien komen. Het was wel een goede acteur met een prachtige mooie mimiek. En wat je ook zegt, inderdaad, Home Alone. En dan denk ik, ja, wie was hij? Hij was die conciërge in het hotel,
1: ja.
0: In dit geval. En dat is op zich best wel apart, want dit jaar zijn er al 3 hoofdrolspelers overleden van Home Alone.
1: Oh?
0: Catherine O'Hara, dat was natuurlijk de moeder.
1: Ja.
0: Die is overleden. Dat was in januari van dit jaar, 71 jaar. Brenda Fricker, zeg je al waarschijnlijk niks. Maar nee. Als ik zeg de dame in het park met de duiven op haar hoofd.
1: Ja.
0: Die is inderdaad ook overleden dit jaar op 81-jarige leeftijd... en nu op 80-jarige leeftijd Tim Curry.
1: Ach.
0: Dus dat is de derde al. En dan heb je natuurlijk... Ik zit dan een beetje op de social media, op threads... en daar zitten heel veel Amerikanen op... Die het niet zo groot op hebben met Trump. Laat ik het dan maar een beetje voorzichtig uitdrukken. En weet je wie ook in Home Alone 2 heeft gespeeld?
1: Ja.
0: Ja, Trump.
1: Ja. Dus. Hij speelt toch ook deels af in zo'n Trump Tower, toch?
0: Ja, klopt. En dan komt hij hem tegen, volgens mij, in de gang of zo, op die manier. Dus zo zit dan Amerika een klein beetje in elkaar. Ook een beetje verrot natuurlijk soms. Hey, vorige week natuurlijk de grote gekte van de zonsverduistering. Heb jij ook aan meegedaan, denk ik?
1: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had niet zo'n brilletje. En ik dacht, ik ga het ook niet zonder bril kijken. Dus ik heb de livestream van de NOS zitten kijken. En dat vond ik heel leuk.
0: Oh, ja.
1: Die hadden echt een heel mooi programma eromheen gebouwd. Met verslaggevers op verschillende plekken in de wereld. En duiding ook hoe dat werkt en zo. Ik vond het heel interessant. Ja.
0: Wij hebben het vergiet gebruikt. Wij hadden ook geen brilletje. Dat was veel te laat natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar met het vergiet, en dat ging best met veel papier. En dan zie je dus echt inderdaad een half cirkeltje eruit komen. Dus dat is wonderlijk. Maar de komende nacht, vergiet hoef je dan niet te gebruiken uiteindelijk. Want er is nu een maansverduistering.
1: Ja.
0: Ik denk, dat hebben we nooit in de gaten gehad. Het wordt er maar een kleintje volgens mij. Maar het viel me gisteren al op dat de zon was net onder. En toen zag ik aan de andere kant, zag ik de maan al. Nou, dan weet je ongeveer al dat de aarde in het midden ligt. Dat het redelijk dichtbij komt. Maar het is de komende nacht.
1: Oh, wat grappig. Ja.
0: Ik ben benieuwd of het allemaal wel te zien is natuurlijk. Want er schijnt toch wat donder en
1: te komen. Ja, er komen wel donkere luchten komen onze kant op.
0: Ja, ik denk ook niet dat ik de wekker trouwens zet. Ja, ik word natuurlijk wel wakker van het onweer uiteindelijk. Maar om 3:23 dan begint het de komende nacht. En het bereikt om 6:14 haar hoogtepunt. En morgenochtend om 8:45, dan is het verschijnsel weer voorbij.
1: Nou, draai ik me nog een keer
0: op. Doen. Goed, nou, we gaan het even zien. Of niet. En anders dan zien we het later wel op de socials terug. Mark Ronson nu samen met Amy Winehouse.

invalid van Johnny Cash over Radio Drenthe met A Thing Called Love. Straks het donkerbruine stemgeluid van David, want hij brengt ons het nieuws uit de regio. Eerst de Rolling Stones, Waiting on a Friend.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl. Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
7: Het is 1 minuut voor 11:30. David nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen, Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is mogelijk geen ruimte op het stroomnet voor een nieuw zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft desondanks vertrouwen in een goede afloop. Later dit jaar stemt de gemeenteraad over het ontwerp voor dat nieuwe zwembad. In Drenthe zijn tussen 2021 en 2025 15 mensen het slachtoffer geworden van moord of doodslag. Volgens het CBS ging het om 8 mannen en 7 vrouwen. In heel Nederland kwamen in dezelfde periode 617 mensen om het leven. 408 mannen en 209 vrouwen. Bij ongeveer de helft van de vermoorde vrouwen is de partner of ex-partner de dader. Bij mannen is dat slechts 4%. En wielrenner Edoardo Affini, die in Donderen woont, blijft langer voor Visma Leasebike fietsen. De 30-jarige wielrenner uit Italië tekent een nieuw contract tot 2029. Hij is tweevoudig Europees kampioen en verhuisde 2 jaar geleden voor de liefde naar Drenthe. Gisteren tekende ook de Drentse Maaike van der Duin een contract bij Visma Leasebike. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. Dankjewel, David. Het weer dan met Gert Voelman.
8: Vandaag is er flink wat zon, maar geleidelijk aan komen er ook wat wolkenvelden opzetten. Maar de zon overheerst een groot deel van de dag met mooie temperaturen, 28 tot 29 graden. Aan het eind van de middag kan de eerste onweersbui ontstaan, dus een kans op een onweersbui. Maar de meeste onweersbuien komen in de loop van de avond en nacht, en vooral vannacht. Het zijn plaatselijke buien, dus de ene plek kan onweer krijgen met wat hagel erbij, en de andere plek valt het heel erg mee. En vannacht komt het dan uiteindelijk af tot 18 graden met een zuidwestenwind.
9: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Ga voor een gratis installatie naar licentie.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Ophelia. Taylor Swift and the Faith of Ophelia. Op stap in Drenthe. Nou, het is donderdag en dan blikken wij altijd even vooruit op het weekend. En dan kijken we even de agenda wat voor leuke evenementen er zijn. En ja, eentje die sprong er toch wel een klein beetje uit. Komende zaterdag is dat de 29e, namelijk het Pruvenement in Assen. En dat is dan de opening van het culturele en culinaire seizoen. En een van de optredende artiesten is Martijn. En ik heb het nou aan de telefoon. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het voor jou ook het begin van het nieuwe seizoen? Je hebt de vakantie ook achter de rug. Je hebt de COVID eruit gepakt en zo. En je denkt, nou, ik kan er meteen aan.
1: Ja, eigenlijk wel. En ik heb ook lang vakantie gehad dit jaar. Dus ik ben ook eigenlijk net weer een beetje dat ik denk, zo, nou, kom maar.
0: Ja. Bij ons op werk noemen we dat een sabbatical als je langer de 3 weken hebt. Dus,
1: ik heb denk ik wel een sabbatical gehad dan,
0: Heerlijk, mooi. En de accu weer lekker opgeladen in dit geval.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, maar hoe ziet jouw zomer eruit? Laat je alle muziek dan alles gaan? Helemaal los? Je bent natuurlijk met de zeus hartstikke druk.
1: Ja, nou, ik heb... Wat mij wel vaak gebeurt is... als ik minder in de agenda heb en zo... dan begin ik weer meer... gewoon lekker op de piano te spelen, zeg maar. Mm-hmm. Heb ik nou ook niet zo heel veel gedaan. Maar er is bij ons thuis wel altijd wel... eigenlijk zingt de hele familie wel een beetje met van alles en nog wat met. Ook als we dan in de auto zitten en zo. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk altijd wel wat aan neurie en aan doen. Maar ik heb wel verder alles een beetje loslaten.
0: Ja, de kop leegmaken betekent ook weer dat de ruimte is van je ding.
1: Klopt.
0: Ja, mooi is dat. Ja. Ja. Ja. Hey, het culturele seizoen en het culinaire seizoen, dat wordt dus komende zaterdag afgetrapt. Hoe ziet jouw komende seizoen een beetje uit? Neem ons met, wat ga je allemaal van snode plan helemaal bedacht?
1: Ja, nou, wat ik sowieso ga doen, en daar heb ik heel veel zin in, is dat ik met het Veenkoloniaal Symfonieorkest ga zingen dit najaar. Mm. In de Nije Kolk is dat 1 november, daar doen we filmmuziek. En dus dan zing ik ook niet in Drents, maar dan zing ik, wat zing ik bijvoorbeeld? Iets uit, Never Enough bijvoorbeeld, uit The Greatest Showman, dat is een mooi lied. Ja. En nog een paar andere stukken, en dat is dan helemaal arrangeerd voor het orkest, dus dat wordt fantastisch mooi, daar heb ik heel veel zin in. En dat doe ik ook nog een keer in januari in Kielzog, dus dat is dit. En daar hoef ik alleen maar gewoon, die liedjes te studeren en dat met te doen, zo goed mogelijk. Ja. Maar ik heb ook nog, ik heb vorig jaar natuurlijk, of afgelopen januari heb ik een nieuw album gemaakt en deed ik ook een toertje met een aantal concerten. Mm-hmm. En daar kreeg ik zoveel leuke reacties op dat ik daar eigenlijk nog een paar van wil doen dit jaar. En er staan ook al een paar data in de agenda en ik ben nog bezig met de laatste datums om dat ook nog een aantal keer te herhalen.
0: Dan giet het om mag het wat zachter. Hè,
1: En dat is een voorstelling over het lawaai in de wereld en ook het lawaai thuis. En daar zitten mijn nieuwe liedjes in. En dat is eigenlijk een soort van verhaal met liedjes, voorstelling. Ja.
0: Nu zie ik ook jouw agenda. Ik weet niet of het een allemaal met elkaar te maken heeft. Op 24 januari, preek van de leek met mag het wat zachter. Doe jij dan de preek of doe je dan mag het wat zachter?
1: Nou, dan, ze hebben mij gevraagd om dan eigenlijk de preek van de leek te verzorgen. Met ook wel de boodschap die zit in mijn voorstelling, mag het wat zachter. Want eigenlijk sluit dat in dat geval wel aan. Het wordt een beetje een aangepast programma, want het is ook echt daadwerkelijk in de kerk. Dus ik ben dan ook een soort van domnee. Oh. Maar dan doe ik ook wat liedjes uit de voorstelling. Dus dat wordt wel heel bijzonder. Ja.
0: En dan komt de zaterdag. Je staat er niet alleen volgens mij, hè?
1: Nee, ik sta met Tony Hoyting op toetsen en Sebastian Dimitschuk, die doet percussie. Mm-hmm. En ik heb ook nog de beide dochters van Sebastian, die gaat ook met op backing vocals.
0: Oh,
1: dus leuk.
0: We hebben gezien dat er dus muziek optredens. Nou, jij bent er dan, TA-duo, uh-huh. Ik weet niet ook zo hoe het spreken, denk ik.
1: Nee, weet ik eigenlijk ook niet.
0: DJ Robin, Tirsa, een theater is er. Er zijn workshops, cultuurplein, kidsplein, alles is te doen. Komt er zaterdag het pre-evenement ernaast. Hoe laat sta jij gepland?
1: Om 3 uur. Heb jij goed weer besteld of niet?
0: Jazeker.
1: Oh, goed zo.
0: Ja, en meestal komt dat ook. Dus,
1: Fijn.
0: Mooi zo.
1: Dus om 3 uur staan wij in de koepel. Ja.
0: Mooi zo. Pre-evenement in Assen, net allemaal hier in het centrum met leuke muziek erbij van Martijn. Martijn, bedankt voor het gesprek. En we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort een keer weer.
1: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Doeg.

1974, de ene naar de andere hit. Ook met zijn Songs in the Key of Life. Deze Stevie Wonder. En dat met Isn't She Lovely. Het loopt al zo mooi tegen 12 uur. Hier op Radio Drenthe. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Chinezen nu en The Morning Train.

Wel een zoetsappig liedje, terwijl ze ook wel heel wat ander werk had. Onder andere was ze samen met Prince deed. Sheena Easton was dat en de Morning Train, oftewel 9 to 5. Ja, niks 9 to 5, het is bijna 12 uur. Oftewel het einde van deze koffie en keuvel. Tot morgenochtend, 9 uur. Hoi!

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaan.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
9: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag, met Marita Slip.

0: De Nolan Sisters op Radio Drenthe. Ja, ze doen alvast een dansje, hè. I'm in the mood for dancing.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. We gaan het vanmiddag hebben over konijnen. Superlief, knuffelige diertjes. Ik heb er vroeger eentje gehad. Ja, die was wit en ook tam. Heidi heette ze. Wat een prachtige naam. David, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mijn steun en toeverlaat vandaag.
2: Ja.
0: Heb jij wel eens konijnen als huisdier gehad?
2: Nee.
0: Nooit?
2: Nee, ik heb überhaupt nooit huisdieren gehad.
0: Ja, ho even. Je hebt nooit huisdieren gehad?
2: Nee.
0: Geen pakietje, geen goudvis, geen konijntjes dus in een hokje?
2: Nee. Niks.
0: Wat zielig.
2: Hoezo?
0: Heb je dat niet gemist?
2: Ik heb dat niet gemist, nee.
0: Oh, geen trauma?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Goed. Nou, dan is dat klaar. Wij gaan het straks wel hebben over de konijnen. Ja.
2: U had een heel leuk gesprek kunnen worden, maar hier stopt het.
0: Nou, ik vind het heel jammer dit, inderdaad. Ik had hier eigenlijk al mijn pijlen opgezet. Maar goed, geeft niks hoor. We gaan het straks wel hebben, David, over konijnen. Dat doen we met Benne. Die heeft er namelijk wel wat mee. Maar dan vooral met eentje van 6 meter hoog.
2: Oh.
0: Dat is een groot konijn, hè?
2: Dat is een groot konijn, zeker voor in huis.
0: Ja, absoluut. David en ik hebben deze vrijdag uitgeroepen tot Foute Vrijdag. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks.
2: Het is pas donderdag, hè?
0: Oh ja, tuurlijk. Wat heb ik nou met vrijdag? Ik ben al in het weekend. Het is Foute Donderdag.
2: Foute Donderdag, ja.
0: Het is Foute Vrijdag op de donderdag, geeft niks.
2: Zo fout.
0: Helemaal fout. Ik zit hartstikke fout. De rest is de showbiz natuurlijk. Want ja, het is inderdaad donderdag. Ik ben al met een bezige bij die een bestaand nummer in een nieuw jasje heeft gestoken. Lekker blijven luisteren. Dan mis je geen minuut, maar eerst gaan we proosten. Dit is Guus Meeuwis.

0: Toto was dat. En hold the line. Ja, aan de kop van de vaart in Assen kun je vanaf vanavond opeens een 6 meter hoog konijn tegenkomen. Hoe dat zit, dat weet Benne Sets en hij is van Begrip Assen. Ben, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent van Begrip Assen. Wat is dat voor organisatie?
1: We zijn een jongerenorganisatie die heel erg probeert om jongeren te zorgen dat jongeren zelf initiatief nemen in Assen. Heel lang is het sentiment in Assen geweest. Assen is saai. Gemeente doet niks. Maar wij dachten, we kunnen het ook zelf. En dat, daar zijn we heel hard mee bezig.
0: Ja, en samen met die jongeren zijn jullie dus een ambitieus plan gestart. Namelijk de bouw van dit 6 meter hoge konijn. Waarom een konijn?
1: Nou, wij dachten eigenlijk, Assen mist een symbool wat echt verbonden is met de geschiedenis van Assen. Dat we echt van ons kunnen noemen.
0: Ja.
1: En nu is het zo dat Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon, Assen stadsrechten heeft gegeven in 1809.
0: Ja.
1: En hij zei toen hij koning werd van Nederland, ik ben koning.

0: Nijn, 6 meter hoog, dat weten we. Waar is die van gemaakt?
1: Voor een deel, de binnenkant is van hout en staal. En de buitenkant, dat zijn jerrycans van de wasstraat. En die hebben we in stukjes gezaagd en erop geschroefd.
0: Ja.
1: Dat is het eigenlijk. En dan nog een verflaag eroverheen.
0: Maar je bent er, je zei het al, je bent een jaar bezig geweest. Dus het was flinke klus dan.
1: Nou, ik moet zeggen dat vooral gewoon het regelwerk rondom. Want plaats maar eens ergens een beeld.
0: Ja.
1: Dus het zijn vooral ook heel veel gesprekken, overleggen. En het beeld zelf bouwen, dat is uiteindelijk in zo'n 2 maanden kun je dat wel doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar rondom, daar gaat nog wel het meeste werk in zitten.
0: Ja, en waar denk ik ook werk in gaat zitten. Want vanavond wordt dat beeld onthuld. Hè? Hij komt aan de Kop van de Vaart in Assen. Maar hij is nog in Groningen. Jullie moeten hem vervoeren vanmiddag. Dat lijkt me nog een klusje.
1: Ja, op zich, op een platte kar wil dat wel.
0: Ja.
1: Dus heftrucje erbij op de platte kar. Zorgen dat je niet onder te lage bruggen doorrijdt.
0: Ja,
1: en,
0: dus heb je straks een konijn zonder oren.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar dat gaat wel goed komen. Dus,
0: okay,
1: dus vooral even kijken van hoe we het hier gaan plaatsen. Of dat allemaal lukt. Maar ja. We hebben er alle vertrouwen in.
0: Ja, want dan komen jullie vanmiddag ergens aan in Assen. En dan moet het konijn in elkaar. Is dat nog heel veel werk?
1: Nee, het is voornamelijk... Kijk, het hoofd en de romp zitten nog los van elkaar nu. Dus het is de romp plaatsen en dan het hoofd erop met de heftruc.
0: Ja.
1: En dat is het. Ik denk 2 uurtjes. Dan okay. Moet het wel lukken.
0: Hey, vanavond wordt het beeld onthuld, zo tegen 7:30. Blijft hij dan daar ook staan aan de Kop van de Vaart?
1: Ja, want het is voor Kunst aan de Vaart.
0: Ja.
1: En dat is in het weekend van 12 en 13 september aan de vaart zijn dan in alle huizen kunstenaars die hun kunst exposeren. En in dat kader komt het beeld er nu. Dus hij blijft in ieder geval tot 12 en 13 september staan.
0: Ja.
1: En dan in de week erop gaan we kijken van kunnen we hem ergens in Assen neerzetten op een prominente plek. Zodat het ook echt een blijvend symbool kan zijn.
0: Heb je al een plekje in gedachten?
1: Ja, we hebben een paar opties. Maar we hopen dat met de gemeente toch misschien ook nog echt wel een prominente plek in Assen kunnen regelen. Maar zover zijn we nog niet.
0: Nee, dat moet nog eventjes allemaal blijken. Maar eerst voor het kunstweekend, dan staat hij daar dus gewoon prima. Vanavond wordt hij onthuld. Benne, ik wens je heel veel succes vanmiddag met het vervoeren van het konijn van Groningen naar Assen. En ook vanavond heel veel plezier bij de onthulling.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Ja, graag gedaan en succes, hè.
1: Yes.
0: Doeg! Hoi.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Het is 12:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met David van der Spol.
7: Goedemiddag, goed nieuws voor boeren in Zuidoost-Drenthe. Vanaf vanmiddag mag er weer worden gesproeid met oppervlaktewater. Waterschap Vechtstromen had daarop een verbod ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Maar na een maand wordt dat verbod weer ingetrokken. Wel is het nog steeds verboden om oppervlaktewater te gebruiken binnen 200 meter van kwetsbare natuur. Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is mogelijk geen ruimte op het stroomnet voor dat zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft desondanks vertrouwen in een goede afloop. Later dit jaar stemt de gemeenteraad over het ontwerp voor dat nieuwe zwembad. En wielrenner Eduardo Affini, die in Donderen woont, blijft langer voor Visma Leasebike fietsen. De 30-jarige Italiaan tekent een nieuw contract tot 2029. Affini is tweevoudig Europees kampioen en dik 2 jaar geleden verhuisde hij voor de liefde naar Drenthe. Gisteren tekende de Drentse Maaike van der Duin ook al een contract bij Visma Leasebike. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: David, dankjewel. Ja, dan gaan we natuurlijk naar het weer in Drenthe. Gert Voerman, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Maritta.
6: Het lijkt wel alsof het ineens heel warm is, Gert, zomaar.
8: Ja, er komt warmer lucht binnen op dit moment. We zijn vanochtend natuurlijk redelijk zonnig begonnen in Drenthe. Hier en daar wat bewolking. Momenteel wat dikkere bewolking. En dat is eigenlijk een zwak warmtefront. Dat trekt over de provincie heen. En daar zit die warme, vochtige lucht achter. Dieveren momenteel 22,8. Dat wil zeggen een paar minuten geleden. De Kiel 23,8. Vledder 22,7. Maar ik denk vanmiddag toch veel plaatsen zo'n 27, 28 graden. Want de zon die komt er weer voor een deel bij in de provincie de komende uren. En dan gaat die temperatuur weer oplopen tot 27, 28. Graden. De luchtvochtigheid loopt op, dus het gaat eind van de middag is het toch wel drukkend buiten. En dan zou er eind van de middag en vanavond kans op een lokale regen- of onweersbui. De kans is niet zo heel groot, maar als er eentje ontstaat, kan het gelijk een felle bui zijn, omdat er veel energie is, die hoge temperaturen en die hoge luchtvochtigheid.
6: Ja.
8: Maar in de loop van de nacht van het zuiden uit meer onweersbuien, een cluster met buien. En plaatselijk kan het best even pittig zijn. Misschien met hagel, windvlagen, 60 km per uur. KNMI heeft vannacht ook een code geel uitstaan van Drenthe. En lokaal kan het ook even flink regenen en het trekt dan weer in de nacht weg.
6: Ja, en is dat dan ook de opmaat naar weer wat koelere dagen?
8: Ja, die temperatuur gaat wat omlaag. Morgen zitten we zo 22, 23 graden met een stevige zuidwesten. Dit is een depressie op de Noordzee. Dus een stevige zuidwestenwind. En de lucht is onstabiel. En dat betekent dus dat er ruimte is voor zon. Maar er gaan ook stapelwolken ontstaan. Die stapelwolken nemen ook in omvang toe. En begin van de middag schat ik in. Eerste helft middag, zeg maar tussen 1 en 2. Maar zeker richting het midden van de middag komen de buien opzetten. Dat zijn buien met plaatselijk weer onweer erbij. Er kan ook weer wat kleine hagel bij zitten. Dat is maximaal 2 centimeter. Maar ook windstoten. En misschien nog wel zwaarder dan de komende nacht. Lokaal gaat het KNMI ervan uit dat er zware windstoten kunnen optreden tot 75 km per uur. Dat zijn zware windstoten dus.
6: Ja.
8: Maar het is wel allemaal weer heel plaatselijk. Dus er zullen plekken zijn morgenavond dat mensen zeggen van ja, maar die weer mensen het tegenwoordig over hebben. Ik heb er weinig van gemerkt.
6: Ja,
8: nou, zo, 10 kilometer verderop was het raak.
6: En niks is zo veranderlijk als het weer, hè?
8: Zeker weten.
6: Absoluut. Gert, dankjewel. Fijne middag.
8: Hetzelfde.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

Groenten. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Sommige platen die hebben zo'n lekker lang outro. Nou, dit is er eentje hoor. De Wall Street Shuffle, 10cc.
1: Op Chuck.
0: Ja, op Chuck voor ons is Marjolein Lauret. En Marjolein die is in Westerbork, waar ze sinds gisteren ontzettend sportief bezig zijn. Toch Marjolein, goedemiddag.
2: Ja, zeker zijn ze hier sportief bezig. Ik weet niet, hoor je het een beetje?
0: Ja, op de achtergrond.
2: Ja, ja. Ja, oh ja. Ja. Ja, jij, en jij moet het kennen, Rita.
0: Ja, dit is een van mijn favoriete sporten. Jij staat bij het padellen.
2: Dat klopt.
0: Ja, goed,
2: je wordt enorm gepadeld bij de Racket Club in Westerbork. En bij mij staat Mark Brouwer. Jullie hebben een gigantisch toernooi op poten gezet, al voor het tweede jaar. Wat is hier aan de hand?
3: Ja, we hebben een VIP-toernooi georganiseerd hier in Westerbork voor het tweede jaar inderdaad. En daar komen de internationale topspelers van de wereld komen hierheen. Dat is heel leuk, ja.
2: Je zegt VIP-toernooi, duid dat eventjes, want het is niet de VIP als Very Important Person,
3: nee,
2: hè?
3: Nee, dit is met de F. Dit is de Fédération Internationale de Padel. Dat is de Internationale Padelbond. En daar valt dit toernooi onder.
2: Ja. En je zegt al internationaal, ik hoor hier Nederlands, maar ik hoor ook een heleboel andere talen.
3: Ja, dat is wel leuk. We hebben de nummers 50, 60 van de wereld, zeg maar, die hier aan meedoen. Komen overal ter wereld vandaan, zelfs Argentinië, Brazilië. En we hebben de top 10 van Nederland. Dus ja, dat is geweldig om dat hier te hebben.
2: Ja, en dat allemaal in Westerbork. Want hoeveel mensen doen er nou al mee?
3: We hebben nu, wat is dat, zo'n 80 spelers meedoen, ja. En speelsters.
2: Ja, precies, want het zijn mannen en vrouwen. Maar goed, Westerbork is een mooi, natuurlijk, groot dorp. Maar waar breng je ze allemaal onder? Daar hadden jullie een hele leuke oplossing voor.
3: Ja, inderdaad. We hebben de spelers aangeboden om te kunnen overnachten bij de leden zelf thuis. En daar is heel veel gebruik van gemaakt. Dus, en we horen hele leuke reacties dat die jongens het allemaal, en meiden ook, geweldig vinden om bij de mensen thuis te mogen overnachten. Ja, dat is leuk.
2: Ik vertel wel even, ook jouw ouders, hè, hadden zich opgegeven, vorig jaar al.
3: Ja, vorig jaar hadden ze een jongen uit Kazachstan en Zuid-Afrika die bij hun thuis sliep. En ze hebben nog steeds contact met die jongens, dus het is heel grappig allemaal, ja.
2: Hoe maak je je dan kenbaar aan mensen uit Kazachstan, handen en voeten?
3: Ja, nou, ze spreken goed Engels, dus dat viel wel mee, ja. Ja. Maar anders hadden ze zich ook gered, denk ik.
2: Je zei het al even, het is het tweede jaar dat jullie het organiseren. En dat loopt als een dolle, hè? Maar dat komt ook een beetje door vorig jaar en die speciale gast.
3: Ja. Vorig jaar hadden we Arjen Robben die meedeed. Die kreeg op het laatste moment nog een wildcard. Dus ja, dat was leuk. Dat gaf weer extra publiek en extra aandacht en zo. Dus, maar dit jaar kon hij helaas niet. Hij was geblesseerd aan zijn arm. Maar hopelijk doet hij volgend jaar weer mee.
2: Nou ja, jullie hebben het haast niet meer nodig, zo'n mascotte.
3: Nee. We hebben in principe met de top hier ter wereld is het natuurlijk ook genoeg om te zien, zeg maar. Ja.
2: Zeg, en wanneer, tot hoe lang duurt dit toernooi nou nog?
3: Zondag zijn de finales. Dus eerst de vrouwenfinale om 4:00 en om 6:00 de mannenfinale. En dan is het sloes.
2: En dan is het ook voor jou sloes. Kunnen mensen ook gewoon komen kijken?
3: Ja. Door de week is de entree gewoon gratis. En zaterdag en zondag vragen we €3 voor niet-leden van RC Westerbork. Ja.
2: En wat ga jij doen? Want het heeft nogal wat organisatie moet dit hebben. Wat ga jij doen na dit toernooi?
3: Dan ga ik even goed uitrusten, denk ik. Ja, dat zal wel nodig zijn, ja.
2: Goed, dus iedereen kan nog dit hele weekend lekker naar Westerbork, naar dat padellen kijken waar jij zo van houdt.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel Marjolein, succes daar.

Nou, Rara Michael Walden was dat. En gimme, gimme, gimme. Zometeen na 1 uur, dan ga ik iets doen wat zo fout is. Ja, kan eigenlijk alleen maar op vrijdag. Toch jammer dat het nog maar donderdag is. Eerst is hier Lady Gaga. Always remember us this way.

0: Buitenvel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
6: Blijenberg.nl.
7: Oh, die van die deuren.
6: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten.
10: Radio A.N. Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
10: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 1 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
14: Thank you.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
14: Radio AN Hunze.
7: Dit is Radio AN Hunze.
15: Radio AN Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Foreigner was dat. En Cold as Ice.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, het is weer tijd om de hulplijn wagenwijd open te zetten. Dat doen we vandaag voor Ronald Struik. Die schakelt hem namelijk in voor een spiksplinternieuw evenement. Ronald, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dat kan ik wel zeggen, hè. Spiksplinternieuw, want het is de eerste editie van de Stark Run.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, 25 oktober dan organiseren wij een survival run in Assen, de Stark Run, inderdaad.
0: Ja, ja, en een survival run, wat houdt dat in?
3: Een survival run, ja, het is eigenlijk gewoon een hardloopwedstrijd voor mensen die niet van hardlopen houden. Dus wij combineren dat met nemen van allerlei hindernissen. Dus lekker klimmen, klauteren in het bos, door de wijk in Kloosterveen.
0: Is dat een beetje met van die stormbanen waar je dan overheen, onderdoor en dat soort dingen moet?
3: Ja, daar lijkt het inderdaad een beetje op, ja.
0: Oké, en hoe lang is dan de route?
3: We hebben een route van 5 kilometer en een route van 9 kilometer. En de 5 is ook bedoeld voor bijvoorbeeld een ouder en kinderen en wat jongere publiek. En is iets minder hoog aan hindernis. En de 9, dat is wel bedoeld voor mensen die wel flink kunnen sporten, zou ik maar zeggen. Dus die iets uitdagender.
0: Ja, wat jij zegt, het is eigenlijk een soort van survivalbaan voor mensen die niet van hardlopen houden. Maar je moet het wel een beetje kunnen, want je moet er wel overheen en eronder door. Je moet wel een beetje atletisch zijn, of niet?
3: Je moet wel een beetje sterk zijn. En een klein beetje techniek is ook fijn. Dus dat is altijd toch een beetje een combinatie van elkaar.
0: Ja.
3: En het is voor hardlopers die niet van hardlopen houden, zeg ik altijd.
0: Ja.
3: En dat is het verschil. Maar toch een beetje kunnen hardlopen is wel fijn. Ja,
0: ja, ja.
3: Als je wil meedoen aan het evenement tenminste.
0: Ja, precies. Ja. En jullie zoeken dus deelnemers, begrijp ik. Want het is in oktober en jullie kunnen nog wel wat deelnemers gebruiken.
3: Oh ja, zeker hoor. Deelnemers, maar vooral ook vrijwilligers zijn we nog naar op zoek.
0: Handjes.
3: Dus dat is handjes, ja, ja, absoluut.
0: En wat moeten die dan gaan doen, die handjes?
3: Bijvoorbeeld bij een hindernis staan of bij een oversteekpunt wat verkeer begeleiden. Maar ook deelnemers verzorgen tijdens een run. Of ik kan altijd wel wat hulp gebruiken bij de opbouw en de afbouw.
0: Ja. Ja.
3: Dus wat dat betreft, hier is het ook echt geen survival runner te zijn. Maar als je bijvoorbeeld bij een hindernis staan, dat is gewoon echt leuk als je dat met een paar mensen doet. En je staat bij een hindernis en ze komen erop af van hier eroverheen en hier eronder door en je kunt het, zet hem op. Dat is,
0: een beetje aanmoedigen ook dus.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Hoeveel mensen zoek je die kunnen komen helpen?
3: We hebben vanuit onze club komt al heel wat mensen, maar we zijn echt nog wel op zoek naar een mannetje of 30. Dat zou echt mooi zijn als dat er nog even bij kwam.
0: Ja, dat snap ik. En wat krijg je er dan voor terug, behalve een hele leuke dag?
3: Natuurlijk. Absoluut een hele leuke dag. En wat natuurlijk ook altijd wel leuk is, dat vind ik altijd leuk als ik bij een andere club ga vrijwilligen, dat je weer nieuwe mensen tegenkomt. Dat is natuurlijk super leuk om te doen.
0: Ja.
3: Maar daarnaast krijg je natuurlijk gewoon de hele dag wat je lekker verzorgt met koffie, thee, met wat je nodig hebt, lekkere lunch en dergelijke. Als je het leuk vindt, dan zou je zelfs een dag ervoor nog mee kunnen doen aan de vrijwilligersrun.
0: Oh,
3: ja,
0: jullie gaan zeker met elkaar de baan vast uitproberen.
3: Ja, zeker. Ja, die wordt op zaterdag wordt die gekeurd en dan moeten we even testen natuurlijk.
0: Ja, zeker weten.
3: Dat is wel een unicum dan natuurlijk als vrijwilliger dat je er als eerste overheen mag.
0: Dat kan je dan wel mooi gezegd hebben inderdaad. Leuk. Jullie zoeken dus een mannetje of 30. Als die nu luisteren, al die 30 mensen, waar kunnen ze zich dan melden, Ronald?
3: We hebben een website, dat heet starkrun.nl. Mm-hmm. En rechtsbovenin staat een knop, word vrijwilliger. En daar staat er van alles bij. Dan is heel fijn als je even aangeeft wat je naam is en dat soort dingen.
0: Ja.
3: Wat je wilt doen, hoe lang je zou willen helpen. Maar ook wat je wilt doen natuurlijk. Of je meedoet aan een barbecue, de dieetwens en dat soort dingen. Nou, dat hebben we dan gelijk in kaart. Dus dat is, dan wordt er gelijk heel goed voor je gezorgd op die dag.
0: En dan wordt er contact met je opgenomen en dan in overleg wordt een beetje gekeken waar je dan het best op je plek bent, denk ik, hè?
3: Ja, zeker. Ja, als het uit het aanmeldformulier niet duidelijk wordt, dan gaan we absoluut eventjes contact opnemen. En daar hebben we zorg voor. Ja.
0: Helemaal goed. www.starkrun.nl. Dat is dus de website waar je naartoe kan. Ik hoop dat er heel veel reactie binnenkomt, Ronald. En ja, ik wens jou voor die dag alvast heel veel plezier, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Ja, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Doeg.
3: Doeg.

Vagabonds. Johan delt er zelf een rol. Veld voor Elvis is net als thuis.

0: Ja, van Elvis, koning van de Bunnemond, van Bert Harders door naar Graceland van Paul Simon. Nou, dan is dat cirkeltje wel heel erg mooi rond.
1: De slingerplaat.
0: Wat ook altijd heel mooi is, dat is natuurlijk de slinger.

0: En het is een dikke hit geworden. Jij zei, volgens mij heeft hij op 1 gestaan.
1: Ja, dat bleek niet. Dat had ik zo in mijn herinnering opgeslagen. Maar dat bleek niet te kloppen, hè?
0: Nee, maar je zit er eigenlijk niet heel erg ver naast, hoor. Ik snap waarom je dat denkt. Want hij kwam in de top 10 in de hitlijst. Maar hij heeft wel 64 weken in die hitlijst gestaan.
1: Oeh.
0: Dus ik snap wel dat je dan denkt, hey, is het een nummer 1 hit geweest? Het leverde in ieder geval het hele Kabouterbos ook een gouden platen op. Daar waren ze hartstikke blij mee. Plopper de plop. Maar het is ook wel een beetje een fout liedje. En door de jaren heen zijn er wel vaker van dit soort foute liedjes mega populair geworden. Ja, die zoeken we dus vandaag. Fouter dan fout, maar het scoorde als een gek.
1: Ja, en ook in de hitlijsten dus. Hè? Dus van die liedjes die dan in de top 40 of de top 50 of welke hitlijst je ook pakt staan.
0: Ja.
1: Waarvan je eigenlijk denkt, hè? Wat doen die hier?
0: Ja, hoe kan dat? Hoezo kan dat? Een nummer 1? Maar ja, je zingt hem stiekem dan wel mee. En het blijft hangen, want het zijn ook vaak oorwormen. Hè?
1: Yep.
0: Kom maar door. Heb je een leuke suggestie? 0592 33 11 88. Nou, de volgende is niet fout, maar wel hartstikke leuk. The Giver, Chapel.

0: 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg, 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
5: Het is 2:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met David van der Spol.
6: Goedemiddag, goed nieuws voor boeren in Zuidoost-Drenthe. Vanaf vanmiddag mag er weer worden gesproeid met oppervlaktewater. Waterschap Vechtstromen had daarop een verbod ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Maar na een maand wordt dat verbod weer ingetrokken. Wel is het nog steeds verboden om oppervlaktewater te gebruiken binnen 200 meter van kwetsbare natuur. Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is mogelijk geen ruimte op het stroomnet voor het nieuwe zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft desondanks vertrouwen in een goede afloop. Later dit jaar stemt de gemeenteraad over het ontwerp van het nieuwe zwembad. En wielrenner Eduardo Affini, die in Donderen woont, blijft langer voor Visma Leasebike fietsen. De 30-jarige Italiaan tekent een nieuw contract tot 2029. Affini is tweevoudig Europees kampioen. 2 jaar geleden verhuisde hij voor de liefde naar Drenthe. Gisteren tekende de Drentse Maaike van der Duin ook al een contract bij Visma Leasebike. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: David, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Dat krijg je van Gert Voerman.
7: Vanmiddag gisteren ruimte voor de zon. Er trekken ook wat velden, hoge en middelbare bewolking over. En de temperatuur loopt verderop. Eind van de middag dan is het een graad van 28 op veel plaatsen. Misschien een onweersbui, maar meer onweersbuien de komende nacht. Met temperaturen die dan dalen tot een graad of 15.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
17: Anouk in de middag.

0: Nou, dat klopt dan niet helemaal. Want volgens mij ben ik niet halverwege, maar ben ik al over de helft van dit programma. Nou ja, ze zongen er wel over. Halverwege, Suzanne en Freek.
1: De slingerplaat.
0: Wat altijd niet halverwege zit, maar ver over de helft, dat is natuurlijk ook onze slingerplaat. En onze slingerplaat die staat vandaag in het teken van foute liedjes. Dat heeft namelijk alles te maken met het gegeven dat in 1997 op deze dag het kabouterdanslied uitkwam. Dat is namelijk deze. Ik doe hem weg, want ik kan hem eigenlijk niet meer horen. Sorry.
2: Oh, dat geldt ook voor meer liedjes die we straks gaan horen.
0: Ja, ik ben er bang voor. Nou, toen zeiden wij, is een enorme hit geworden. Ja, en zo heb je wel meer van die foute liedjes die dan het dan toch hartstikke goed doen in de hitlijsten. Nou, David, ik wist niet dat er zoveel foute liedjes bestonden.
2: Ja, het is echt maar een fractie van wat we hebben binnengekregen. Heb ik een fragmentje van geknipt.
0: Ja, ik zie net nog weer Barbie Girl binnenkomen.
2: Ja, daar heb ik net nog een stukje van geknipt. Dus die staat ook ergens klaar.
0: Oh, daar gaan we even...
2: Ik word direct er even bij. Ja, gaan we, net toegevoegd.
0: Ik wou net zeggen, laten we die dan gewoon in eerste instantie meteen doen. Ik weet niet van wie die kwam, jij?
2: Ja, Ronald kan er volgens mij mee. Zag ik dat goed? Oh. Ja, Ronald kan er mee.
0: Dit is hem, Ronald.

0: Frankrijk op een camping. En elke avond deed de animatie een dansje op dit nummer. En dan zaten wij lekker op onze veranda te eten. En dan horen wij de hele camping. En dan kwam Barbie Girl weer.
1: Ah, is toch heerlijk.
0: Hartstikke leuk. Ja. Hij staat erbij, Ronald.
1: Leo, die kwam met de band Het. En ik heb geen zin om op te staan.
2: Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin. Om naar mijn baas te gaan.
0: Ja, die was ik alweer vergeten, dit nummer. Maar inderdaad, lekker fout nummer. Hartstikke leuk. Anne dan, die kwam met de mannenkoor Karrespoor. Ook zo fout. Lekker op de trekker.
3: Want het is lekker om te trekken. Met de druppen.
1: Recenter is Snollebollekus en links-rechts.
4: Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold. Naar links.
0: Pam, pam, pam. Allemaal, helemaal weer?
4: Naar rechts.
0: Zo is dat.
1: Hadden je Gerrit Kouder mee?
0: Hartstikke leuk. Vader Abraham, ja, die had natuurlijk ook wel wat fout in zijn oeuvre zitten. Wat dacht je van deze? Het Smurvelied.
1: Oh, dit is het hele Smurvelied.
0: Nou,
1: hele
0: nummer.
5: Waar komen jullie toch vandaan? Kunnen jullie door een watertraan?
0: Goed, het is een beetje een verknipt Smurvelied. Maar goed, Henk, dankjewel voor je suggestie. Hij gaat mee op dat rad. Laten we gauw vaart maken, David, want we hebben er nog heel veel.
1: Zeker, Marjan die gaat voor de Macarena.
0: Met een dansje. Hey, Macarena.
1: Ook een beetje een raar liedje.
0: Ja, heel gek. Een beetje in dezelfde categorie is de volgende waar Evelien mee komt. De Ketchup Song. Had ook zo'n dansje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel veel mensen die komen met deze van Jody Bernal. Ik denk dat hij nog met nachtmerries wakker wordt voor dit liedje.
0: Maar volgens mij zingt hij hem ook nog altijd.
1: Is dat zo?
0: Hij treedt nog steeds op en dat doet
1: hij
0: altijd.
1: Hij is DJ, hè? Hij heeft altijd DJ-sets nu.
0: Oh, maar dan remixt hij deze of zo.
1: Ja.
0: Oh, nou, echt 20 jaar later zingt hij nog. Maar dat goed, maar, waar je maar zin in hebt. Even kijken, Ali dan. Die had een leuke van de Gebroeders Co. Ik heb een toeter op mijn...
6: Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Waarmee toeter ik naar jou? Ik heb een toeter
0: op mijn... En we gaan gewoon nog even door, want er zijn zo verschrikkelijk veel foute liedjes, hè?
1: Wina, die gaat voor Hulleboer en Busje komt zo.
7: Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Busje komt zo, busje komt zo.
0: Nou, zo gaat het nog even door, hè?
1: Het is geen bus van Q-bus.
0: Nee, dat denk ik niet. Annette dan, die had ook een leuke. André van Duin in het Pizza-lied.
8: Pizza, pizza!
9: Even wachten!
0: En wachten we op?
8: Pizza!
0: Oh, op die bus wachten we natuurlijk. Ja, ik snap het wel. Werd het nummer 1 hit trouwens. Nog een paar doen?
1: Ja, Tim die gaat voor Ozone en Dragostyrene T.
0: Nou, mooi.
1: En Peter had ook een hele mooie.
0: Ja.
1: Dat was, volgens mij was dit een soort van boos antwoord op Chaotic.
0: Ja, ja, dat je overal een hit van kan maken,
1: ja,
0: toch?
1: Precies. En toen deden de mannen van Kopspijkers, die begonnen One Day Fly.
0: Ja.
10: One day fly, wanna be a one day fly. I wonder, wonder why I'm just a one day fly.
0: En werden ook gewoon de nummer 1 hit, hè, met dit nummer.
1: Ja, dat was wel... Ik heb het singeltje nog, denk ik.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En hem gekocht?
1: Ja, die heb ik gekocht, ja.
0: Dat was leuk. Wil je nog een foute plaat doorgeven? Dan kan nog eventjes een minuutje of 5 staan de lijnen nog open. Ja, en dan sluiten we ze, want we hebben er zoveel. En David moet ze allemaal nog verzamelen. En dat rad nog vullen, dat is nog een hele grote klus. Maar heb je er nog eentje? 0592 33 11 88.

UB40 was dat. En Maybe Tomorrow. Ja, David die is druk die lijst aan het maken met al die foute liedjes die zijn binnengekomen. Hele klus hoor. Ik zie het zweet op zijn voorhoofd staan. Nou, zometeen gaat hij het rad pakken. Dan gaat hij daar een flinke slinger aan geven. En dan merken we welk fout nummer we helemaal gaan draaien. Nu al zin in. Eerst zijn hier de radio's en She Goes Na Na.

0: radio. She goes na na na na na.
1: De slingerplaat. Na, na, na.
0: We moeten op gaan schieten, want ik zie op mijn klokje 3,5 minuut nog staan tot aan de reclame. En ik wil natuurlijk toch nog graag zo'n foute plaat draaien. Daar waren we vandaag naar op zoek in de slingerplaat. En dat heeft ermee te maken dat het precies zoveel jaar geleden is. Ik kan niet rekenen dat in 1997, David, help mij eens, 97?
2: 29.
0: 29 jaar geleden is, nee, 29.
2: Nee.
0: 39.
2: Dus, 97?
0: 1997.
2: Ja?
0: Oh ja, 29.
2: Nee,
0: ja, dit is een reden dat ik bij de radio werk en geen accountant ben geworden. Dat merk je toch wel weer. Maar in ieder geval, de kabouterdans van Kabouterplop, die kwam uit, werd een dikke hit. En de rest is geschiedenis. Ja, en toen zochten we dus naar die foute plaatjes die een dikke hit zijn geworden. Nou, we hebben er heel veel voorbij horen en zien komen. Geef er maar een slinger aan, David. Dan kijken we welke er helemaal gaan draaien. Zo. Ik denk dat we over gaan lopen, want het duurt even voordat dit rad gestopt is.
2: Hè? Jij zegt, geef er maar een slinger aan. En dan zeg ik, say no more.
0: Hij kent ook je eigen kracht niet, hè? Zo hard gaat het. Maar we zijn er bijna. Ja, ik zie hem al langzamer draaien. We gaan...
2: De letter Griekse I.
0: Oh, dat zou normaal gesproken beste ding zijn, maar nu helemaal niet. Nee. Want je hebt natuurlijk gewoon een lijstje wat ermee correspondeert.
2: Dat is waar. En dat is leuk, want deze heeft volgens mij nog niet gehoord net in het lijstje. Maar hij staat er wel op. Het is de suggestie van Tineke Bosma.
0: Ja.
2: En zij gaat voor Michi en Annie.
0: Oh, je hebt mijn tassie even vast. Ah, leuk. Komt-ie.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi uit.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Kinderen, kijk op persafe.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag, met Marita Slip.

0: Robert Palmer was dat. En the best of both worlds.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, zo is dat. 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. Het Crossroads Blues Festival. Onder andere met Erwin Java en Erwin Nijhoff. En jij kunt daarbij zijn. En dat is helemaal niet zo heel erg moeilijk. Je moet gewoon een klein beetje op de hoogte zijn van muziek, David.
2: Ja.
0: Ja, want wat hebben we gedaan?
2: We hebben vrolijke zomerliedjes verbloesd.
0: Ja, en dat in het Drents inderdaad. Onze Wim heeft dat gedaan met zijn zoete gevoiste stem. Hij heeft altijd zo'n mooie diepe stem. En dat leent zich er uitermate voor. Als je dan de opgave hoort en je denkt van... ik weet wel welk liedje dit is. Dan moet je eventjes naar de studio bellen. Dit is de opgave.
3: Gisteravond droomde ik van San Pedro. Alsof ik nooit was weggegaan. Ik ken het liedje en de jonge vrouw met de ogen van de woestijn. En het voelt alsof het gisteren was.
2: Oh. Ik heb echt geen idee.
0: Ik wist het bij de eerste zin.
2: Echt?
0: Ja. Maar als je gewoon vanaf de allereerste seconde vertaal het letterlijk naar het Engels, dan kom je er. Gewoon een tipje. Als je het weet, 0592 33 11 88. Dit is

0: zijn de mama's en de papa's en California Dreaming.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, David, waarbij ik dacht, appeltje, eitje, dat blijkt toch niet zo te zijn, hè?
2: Nee, ik vond hem heel lastig.
0: Ja, jij vond hem heel lastig. En met jouw velen, want oei, oei, oei, er kwamen een aantal foute antwoorden binnen. Er kwamen, eigenlijk bleef het ook best wel stil op de lijn. Mensen vonden hem toch een beetje lastig. Maar één persoon, die wist het wel en die heb ik nu aan de lijn. Bert.
3: Goeiedag.
0: Ja, goeiedag. Bert Starreveld, moet ik zeggen, uit Starreveld of Starreveld?
3: Starreveld.
0: Starreveld, hè?
3: Ja.
0: En klopt het dan dat jij uit Emme Kompas komt?
3: Klopt, inderdaad.
0: Kijk, en hoe is het op Emme Kompas?
3: Nou ja, droog op dit moment nog, hè?
0: Ja, nog wel, hè? Je weet het niet, hè? Ja, onze weerman Gert Voelman zegt, er kan natuurlijk onweer en regen komen. Ja. Maar het kan heel lokaal zijn, hè?
3: Net zeggen.
0: Voor hetzelfde geld kom je er hartstikke goed mee weg in Emme Kompas.
3: Nou ja, een klein buitje mag nog wel, hè?
0: Ah, is goed voor de tuin, zeggen ze dan, hè?
3: Ja.
0: Hé, hey Bert, wat heb jij met de blues?
3: Om eerlijk te weten, nog niet zo echt veel.
0: Oh, maar jij dacht, ik heb er wel zin in om naar dat festival te gaan. Ja, dan leren we wat van de blues, toch?
3: Laten we ons verrassen dan, hè?
0: Ja, en je hebt nog niks in de agenda staan op 26 september. Je kunt...
3: Nee, nog niks in de agenda staan. Dat klopt.
0: Oh, daar zou dus zomaar verandering in kunnen komen als jij de opgave goed hebt.
3: Inderdaad.
0: Ik laat hem gewoon nog een keer horen. Dit is hem.
4: Gisteravond droomde ik van San Pedro. Alsof ik nooit was weggegaan. Ik ken het Liddy en de jonge vrouw met de oom van de woestijn. En het voelt alsof het gisteren was.
0: Ja, het voelt alsof het gisteren was. Maar wie, oh wie, van wie is dit liedje, Bert?
3: Nou ja, de eerste zin was mij eigenlijk wel al duidelijk, dacht ik. Het was Madonna, maar La Isla Bonita.
0: Precies. Ja, ik had het ook met die eerste zin. Last night I dreamt of San Pedro.
3: Ja, San Pedro, dat deed hem.
0: Ja, dat deed het er bij mij ook inderdaad. Ja. En het mooie is, Bert, daardoor ga jij naar het Crossroads Festival.
3: Ah, super.
0: Gefeliciteerd, je krijgt twee kaartjes van ons. En we doen er ook nog een paar mooie t-shirts bij. En dan kan je lekker op onze kosten dus naar het festival toe.
3: Oh, drinken en alles erbij. Nou, dat is leuk.
0: Ja, goed hoor, helemaal leuk. Hey Bert, heel veel plezier. Geniet ervan, veel plezier. En ik wens je een fijne dag. En we gaan hem gewoon natuurlijk helemaal draaien. Hè? Dit is een La Isla.

Dat heb ik dit nummer afgelopen zomer vaak voorbij zien komen op social media. Justin de Wild en Cheerio. Wat een ontzettend lekker hit. En lekker om eventjes gewoon de voetjes van de vloer te doen en mee te dansen. Zometeen David natuurlijk met het laatste nieuws uit Drenthe. Maar eerst is dit Otis Redding. I've Got Dreams to Remember.

0: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
6: Half drie. We gaan aan het nieuws met David van der Spoel.
7: Goedemiddag, goed nieuws voor boeren in Zuidoost-Drenthe. Vanaf vanmiddag mag er weer worden gesproeid met oppervlaktewater. Waterschap Vechtstromen had daarop een verbod ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Maar na een maand wordt dat verbod weer ingetrokken. Wel is het nog steeds verboden om oppervlaktewater te gebruiken binnen 200 meter van kwetsbare natuur. Hoogeveen wil in 2029 een nieuw zwembad openen. Maar of dat lukt is nog de vraag. Er is mogelijk geen ruimte op het stroomnet voor een nieuw zwembad. De gemeente is in gesprek met netbeheerder Rendo, maar die kan geen garanties geven. Wethouder Ronald Klok heeft desondanks vertrouwen in een goede afloop. Later dit jaar stemt de gemeenteraad nog over het ontwerp van het nieuwe zwembad. En wielrenner Eduardo Affini, die in Donderen woont, blijft langer voor Visma Leasebike fietsen. De 30-jarige Italiaan tekent een nieuw contract tot 2029... Affini is tweevoudig Europees kampioen. 2 jaar geleden verhuisde hij voor de liefde naar Drenthe. Gisteren tekende ook de Drentse wielrenster Maaike van der Duin al een contract bij Visma Leasebike. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: David, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
8: Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Er trekken ook wat velden, hoge middelbare bewolking over. En de temperatuur loopt verder op. Eind van de middag dan is het een graad van 28 op veel plaatsen. Misschien een onweersbui, maar meer onweersbuien de komende nacht. Met temperaturen die dan dalen tot een graad of 15.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Anouk in de middag.

0: luistert deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Pleasure zie je op Radio Drenthe. En The Worker, 20 voor 3 op donderdagmiddag. Dat betekent maar één ding.
1: Hoe staat het ervoor in Showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
0: Ja, en altijd als ik hoor dat mijn volgende gast weer een nieuwe single heeft, dan denk ik altijd, huh? Jeetje, heeft hij daar ook nog tijd voor? Want volgens mijn gevoel is het echt een duizendpoot. Ik heb het over Martin Sterke uit Valthermond. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ah ja, wat doe jij allemaal wel niet, Martin? Je produceert, je schrijft en je zingt dus zelf ook. Heb jij nooit te weinig uren in één dag?
2: Jawel.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Ja, ik heb te weinig uren in een dag. Want,
0: ja, en hoe los je dat
2: dan? Ik had er zoveel meer nodig, maar ik krijg er niet meer. Dus, ja.
0: Nee, en dan? Hoe heb je daar een oplossing voor gevonden?
2: Nou, ik probeer zo goed mogelijk agenda bij te houden, waar mogelijk. Ja. Maar nou ja, dat levert wel eens een keer zijn issues op. Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja. Moet je dan ook wel eens onmogelijke keuzes maken?
2: Ja, niks is onmogelijk. Maar het zijn niet al de keuzes die ik leuk vind.
0: Nee.
2: Soms moet je maar dingen aan de kant schuiven. En meestal ben ik dat zelf.
0: Oh, ja, je zet jezelf op de laatste plek inderdaad. Ja, ja, ja.
2: Ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Soms is het ook goed, hè? Heel even iets aan de kant zetten. En dan, als je het er dan weer bij pakt, dat is ook soms goed voor de creativiteit.
2: Ja, dat doe ik niet alleen met mezelf, maar ook met de producties en liedjes die ik doe.
0: Ja.
2: En ik maak dat en in principe zou je dat heel snel af kunnen hebben, maar daar kies ik er bewust voor om het even naast me neer te leggen, zodat je het weer opnieuw kunt beoordelen. Meestal kom je dan dingen tegen waarvan je zegt van nou,
0: ja,
2: misschien moet ik dit nog eventjes doen.
0: Ja, precies.
2: En dat is het hele creatieve proces.
0: Ja, frisse blik helpt altijd inderdaad.
2: Ja.
0: Jij houdt je vooral bezig in de piratencultuur. Dat heeft ook wel echt een opleving gehad, hè, de afgelopen jaren.
2: Ja, gigantisch. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.
0: Ja.
2: Kijk, ik sta bekend om de piratencultuur qua muziek die ik dan uitdraag. Maar kijk, muzikaal gezien is het nog zoveel breder. Maar het is wel zo dat ik een enorme stempel op mijn voorhoofd heb waarop staat piratencultuur. En daar weet ik toevallig ook heel veel van, ook qua muziek.
0: Ja.
2: Dus, en ik vind het fantastisch om te zien hoe eigenlijk een nieuwe doelgroep, de jonge doelgroep, opeens dat hele oude materiaal zelfs oppakt en helemaal geweldig vindt. En dat zegt alleen maar dat ze destijds ook goede liedjes gemaakt hebben voor dat genre.
0: Ja.
2: Maar ja, zoals gezegd, ik ben zelf heel breed georiënteerd. Maar ik weet wel dat het volkse nou here to stay is. Ja, vooral dat er een nieuwe generatie is.
0: Ja, en dat zie je toch ook overal wel. Hè? Ook op social media kanalen. Toevallig draaide ik net nog Cheerio van Justin de Wild. Ja, dat is ook zo'n liedje. Hè? Ineens is dat overal.
2: Ja, en vroeger had je daar hele lange periodes voor nodig. Soms weken, soms maanden, soms wel eens jaren. Ik heb het nog meegemaakt. Dat het 2 jaar duurde voordat er opeens een hit ontstond.
0: Ja.
2: Maar het is nou zo natuurlijk met, nou ja, we weten het allemaal, social media, de snelheid van nieuwsgeving, berichtgeving is zo enorm hoog geworden dat ook muziek daardoor heel snel via de social media, TikTok, Facebook, Instagram, noem maar op, onder de mensen gebracht wordt. Dus dan heb je ook kans dat je soms heel snel opeens een hit hebt.
0: Ja, maar is ook wel weer goed, hè?
2: Op zich wel.
0: Ja,
2: ja, je hebt meteen hoor, wederhoor.
0: Ja, dat snap ik. Hey, Martin, ik heb je nu aan de lijn omdat je een nieuwe single uit hebt. Maar hij is niet helemaal nieuw, toch?
2: Hij is totaal niet nieuw.
0: Nee.
2: Nee, het is een hele oude plaat. Maar het is wel een liedje die ik zelf altijd al heel mooi heb gevonden. Het is geschreven origineel door Hans Bouwers, George Beck Selection.
0: Ja.
2: Het is een liedje uit 1983. En er is ook nog een coverversie geweest van Savannah.
0: Ja.
2: Een hele bekende countryband, Nederlandse countryband. En het is een van de weinige Nederlandstalige liedjes die hij ooit zelf ook gezongen heeft. En vroeger met mijn oude band speelde ik hem ook al. En ja, ik schrijf zelf verschrikkelijk veel liedjes. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd mijn eigen materiaal moet zingen. Dus ik vond het gewoon een mooi liedje. Ik denk, weet je wat? Ik neem hem op.
0: Je gaat ermee aan de haal en je verandert wat aan. En ja, ik snap dat. Ik heb toevallig een stukje van het origineel van George Baker. Ja. Alle dromen heet hij. Ik laat een klein stukje horen. Dit is hem.
3: Alle dromen die ik had zijn vervlogen met de tijd.
0: Dit is het origineel van George Baker, hè?
2: Ja, helemaal geweldig. Heel relaxed, heel mooi.
0: Ja, wat heb jij hier allemaal aan veranderd, Martin?
2: Nou, ik heb hem een klein beetje vervolgd.
0: Ja.
2: Dus de tempo ligt wat hoger. En er zit natuurlijk een accordeonnetje
0: ja,
2: in.
0: Ja, dat hoort bij
2: wel onderdeel van mezelf, ja.
0: Ja.
2: En ik heb mijn eigen draai er een beetje aan gegeven. En dat is eigenlijk nog niet eens helemaal bewust. Maar het is een beetje hoe mijn gedachtegang is muzikaal. En dat heb ik ook weer laten weerspiegelen in het liedje. Want ik vind niet zo dat als je zoiets gaat coveren, dat je het gewoon exact moet gaan coveren. Want dat heeft het helemaal geen nut.
0: Nee.
2: Je moet wel je eigen draai eraan geven.
0: Hoe bijzonder, want jij zegt het al, hè, George Baker, het is een held van je, een voorbeeld. Hoe bijzonder is het dan om met een van zijn liedjes aan de gang te kunnen?
2: Hartstikke leuk. Maar daar sta ik helemaal niet zo bij stil, hoor.
0: Nee, is misschien ook maar goed ook, toch? Als word je alleen maar nerveus.
2: Nee, dat nog niet eens. Mij krijg je niet nerveus. Maar het is wel zo dat ik probeer wel, en dat is niet alleen maar voor het materiaal van Hans Bouwens, George Baker, maar ook voor andere liedjes die dan onder mijn vingers komen, het continu weer opnieuw te beoordelen, kijken wat kan ik ermee. En dan ga ik nog niet eens kijken naar wie het gemaakt heeft of wie erachter zit. Ik kijk eerst naar het liedje.
0: Ja. Ja, dat is ook denk ik de beste manier, toch? Terug naar de basis, kijken naar het liedje.
2: Dat hoop ik.
0: Ja. En waar gaan we jou binnenkort zien, Martin? Want je bent vast volgeboekt.
2: Volgeboekt wil ik nog niet zeggen. Ik ben wel geboekt. Ik heb wat optredens staan, maar ik ben er niet heel druk mee bezig om allemaal te promoten en zo. Kijk, als mensen me willen boeken, hartstikke mooi. Maar een van de grotere evenementen waar ik eerder sta, is in september in Pekela.
0: Ja.
2: Oude Pekela voor, maar nieuwe Pekela. Een van die Pekela's. Want er staat weer een donders dikke feesttent van Tucker FM. En met allemaal piratenartiesten met liedjes van weleer. En dan mag ik ook wat liedjes zingen.
0: Leuk.
2: En misschien dat ik deze nog even doe, ja.
0: Ja, het zou hartstikke leuk zijn. Zullen we hem gewoon gaan draaien, Martin? Jouw versie van Alle Dromen?
2: Lijkt me een heel goed idee.
0: Helemaal goed. Hey, dankjewel en heel veel succes, hè.
2: Dankjewel. Bye. Bedankt.

Ja, klinkt als een gezellig liedje, hè? Carly Simon, You're So Vain. Maar eigenlijk was het gewoon een dikke vette sneer naar een ex van haar. Het zit erop wat mij betreft. Ik wens je zometeen heel veel plezier bij René Steenbergen. Ik ga eruit met deze Christopher Cross en Ride Like the Wind. Hoi!

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Plommode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Plommode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op plommode.nl. Plom maakt je blij.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media.
9: Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
13: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
14: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio.
2: Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
9: Radio A. en Hunze.
2: Dit is Radio A. en Hunze.
14: Radio A. en Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: Radio Drenthe.
16: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: liedje heet If I Can't Have You. Dat zal je niet verbazen. Het komt van de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Daar zaten de Bee Gees natuurlijk achter. Nou, die hadden aanvankelijk een eigen versie opgenomen van dit liedje voor die film. Maar die manager van hun, die vond het toch niet helemaal gepast. En toen ging het liedje door naar Yvonne Elliman. En die scoorde er een wereldhit mee.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, die versie van de Bee Gees die is later wel uitgekomen, hoor. Die is alleen niet gebruikt in de film. Nou ja, dat had die manager dan weer goed gezien, hè. Goed gevoel daarvoor blijkbaar, ja. Lekker disco beginnen, hè, van het 60s en 70s uurtje voor vandaag met dat liedje van Yvonne Elliman. En dat betekent, ja, dat is eigenlijk alweer een garantie dat het helemaal goed gaat komen tussen nu en 4 uur. Een hele rij aan mooie liedjes uit die twee fijne decennia ga ik weer voor je op een rijtje zetten. De jaren 60 en de jaren 70 met het komend uur onder andere deze van Tom Jones.
3: She's a lady.
0: En ook de zombies.
4: It's the time of the season for love.
0: Deze van Albert Hammond.
5: Seems it never rains in Southern California.
0: En ook Frankie Valli. Verder zitten we hier bij RTV Drenthe ook al volop in de voorpret voor de Drentse duizend. Ja, ik weet het wel, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar dat is nog zo ver weg. Nou, daar spreken we elkaar nog wel over. Nou is het wel zo, we zijn hier natuurlijk vooral nu met de organisatorische kant van de hele zaak bezig. Onze eindejaarslijst. Nou, daar zijn we al mee begonnen. Daar zijn de eerste vergaderingen en overlegjes alweer over geweest. Want ja, dat moet natuurlijk wel even goed in de stijgers gezet worden. En er is niks mis mee om daar alvast een beetje op vooruit te blikken natuurlijk. Hè? Want het is wel de mooiste radioweek van het jaar. Laten we eerlijk zijn. De jukebox die is er ook aan het einde van dit uur. En daarin twee, ik mag wel zeggen, legendarische, hele grote namen uit de muziekwereld. Die elkaar ontmoeten op deze dag in 1965 heb ik het dan over. Toen vond er een hele bijzondere ontmoeting plaats. Nou goed, ik leg het straks allemaal uit. Moet niet allemaal kruid meteen verschieten natuurlijk. Nee. En bovendien draait het in dit uurtje alleen maar om de muziek. Vooral om de muziek. Zoals gezegd uit de 60s en 70s. Nou, over grote namen gesproken. Hier is Roy Orbison.

liedje gaat dus over Californië. En zo klinkt het ook gewoon, hè, op een of andere manier. Alsof je weer lekker met zo'n cabriolet langs de Pacific Coast Highway rijdt. Dat sfeertje heeft dit liedje een beetje. It Never Rains in Southern California van Albert Hammond. En daarvoor nog Roy Orbison en Oh Pretty Woman. Drie liedjes over drie. We gaan de geschiedenisboeken weer eens even van de plank trekken. En daarin is te lezen dat het op deze dag in 1965 is... dat in Engeland deze single van The Hollies uitkomt.

0: Tiny Window, deze compositie van Graham Gouldman, die later vooral bekend wordt als zanger en bassist van 10cc, wordt een grote hit in de Britse hitparade met een nummer 4 notering. En in Nederland is Look Through Any Window goed voor een 12e plaats. Ook op deze dag in 1965 hebben de Beatles een vrije dag tijdens hun tour door Noord-Amerika. Nou, en dat wordt wel een hele bijzondere snipperdag, hoor. Eerst wonen ze in de studio een opnamesessie bij van hun collega's The Birds. En later die dag gaan ze op bezoek bij Elvis Presley in zijn huis in Beverly Hills. En ze zijn niet alleen enorm onder de indruk van Elvis zelf, vertelt Paul McCartney later, maar er is ook nog iets anders.
1: It was amazing. I mean, it was just like a dream, really, meeting Elvis. We'd fantasized about him since we were kind of young teenagers. And here he was in the flesh. And I think the most amazing things, besides actually just meeting him, was he had the first remote television channel changer that we'd ever seen, you know, because, you know, it was that year when they came out. And he was just aiming it at the TV, and the channels would change. We'd go, whoa, he is indeed a mighty god. We can turn the channels without approaching this television set. So we were very impressed by that.
0: Ja, wonderlijk dus, hè. Meer onder de indruk van de afstandsbediening van de TV dan van Elvis zelf, zo klinkt het bijna wel. En er is nog meer Beatle-geschiedenis, maar dan 2 jaar later, diezelfde dag, dus op 27 augustus 1967, dan overlijdt Beatles-manager Brian Epstein. Hij wordt dood aangetroffen in zijn huis in Londen. Blijkt te zijn overleden aan een overdosis slaappillen. En Beatles John en George die krijgen het nieuws te horen terwijl ze met hun spirituele ontdekkingstochten met de Maharishi bezig zijn. En ze zijn behoorlijk geschokt.
2: You heard the news this afternoon, I believe.
3: Yes.
2: And Paul's already gone down.
3: Yes.
2: Had you spoken to him since your...
3: I spoke to him Wednesday evening, the evening before we first saw Maharishi's lecture. And he was in great spirits.
2: I understand that this afternoon Maharishi conferred with you all. Could I ask you what advice he offered you?
3: He told us not to get overwhelmed by grief and to whatever thoughts we have of Brian, to keep them happy, because any thoughts we have of him will travel to him wherever he is.
0: Ja, het is nooit opgehelderd of Brian Epstein moedwillig of per ongeluk te veel slaappillen heeft ingenomen. En dan naar Jackson Browne. Hij is in augustus en september 1977 op tournee door Amerika en alle optredens worden afgesloten met

Naast Jackson Browne zingt Rosemary Butler en doet David Lindley de hoge falsetstem. Deze versie van The Loadout Stay is op deze dag in 1977 opgenomen in het Meriwether Post Pavilion in Columbia in Maryland. Alle concerten worden opgenomen, alle concerten van die tour, en daarvan verschijnt later het live compilatiealbum Running on Empty.

is een zeer aanbevelenswaardig album trouwens, hoor. Het is een soort, ja, je zou kunnen zeggen, tourboek op muziek. En dat album Running on Empty van Jackson Browne. Goed, ongemerkt zitten we alweer in een oude top 40. Vandaag de lijst meegenomen van 27 augustus 1967. Ja, 67, dan weet je wel wat dat betekent, hè. Flower Power, The Summer of Love. En dat hoor je zometeen volop terug in, ja, misschien wel het ultieme liedje van die zomer. San Francisco van Scott McKenzie, die hoor je zometeen. Daarvoor uit eigen land eerst nog de Golden Earrings met The Sound of a Screaming Day. En eerst, hey, ze kwamen al eerder, er spraken vanmiddag. De Bee Gees, hier zijn ze met To Love Somebody.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Het is 3:30 precies. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een gewonde vanmiddag bij een ongeluk op de A32 bij Meppel. Een taxi raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Een inzittende van de taxi is naar het ziekenhuis gebracht. In Smilde wordt met verbazing gereageerd op het nieuws dat de gemeente Midden-Drenthe geen geld meer wil steken in het zwembad daar. En in Zuidoost-Drenthe mag er weer gesproeid worden met oppervlaktewater. Het verbod dat was ingesteld vanwege de droogte is opgeheven. Alle details daarover en nog veel meer nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Gert Voerman.
4: Vanmiddag is er ruimte voor de zon. Er trekken ook wat velden, hoge middelbare bewolking over. En de temperatuur loopt verderop. Eind van de middag dan is het een graad van 28 op veel plaatsen. Misschien een onweersbui, maar meer onweersbuien de komende nacht. Met temperaturen die dan dalen tot een graad of 15.
5: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Hey, wat is dat?
7: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
6: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
8: Greenwave. Hey, Remon.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Libri
1: Vuurwerken, .nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.

Rutten. Ik ben Anita Witsier en op dinsdag 8 september ben ik de gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus dinsdag 8 september van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Lekker dit hoor. Sister Golden Hair van America. Ook nog de Zombies met The Time of the Season. En Frankie Valli en de Four Seasons. Ja, daar is hier goed over nagedacht over dit programma. Er zit wel een behoorlijke lijn in. En December 63, oh what a night.
1: De Drentse Doezend.
2: Fur en de Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Nou, van Oh What a Night naar Oh What een Week. Want de laatste week van het jaar is hier op Radio Drenthe natuurlijk altijd een extra speciale week. Want dan gaan we meer uitzenden. De Drentse Doezend, de 1000 favoriete liedjes van onze luisteraars, weer op een mooi sfeervol rijtje gezet. En ook nu is alvast weer een klein beetje de vraag: wordt Doodse Stilte van Mooi Wark dit jaar weer de nummer 1? Of ja, wie weet, komt Daniel Loos wel weer terug met Hier Kom Ik Weg? Of misschien wordt het iets totaal anders? Wie zal het zeggen? Er is maar één ding om erachter te komen. Dat is medio november alle stemlijstjes weer verzamelen. En aan de hand daarvan die Drentse Doezend voor 2026 gaan opstellen. Nou, daar krijgen we nog wel een klusje aan. Maar het is hartstikke leuk om dat te doen. Voor de zesde keer gaan we het doen dit jaar, die Drentse Doezend. Dat betekent dat we dus al 5 edities in de kontzak hebben zitten. En elke dag haal ik daar even één zo'n pareltje uit om eens even te kijken hoe het dan zit met de rangen en standen. En vanochtend dacht ik, ik ga het eens even een keer in het Nederlandstalige hoekje zoeken. Pak er eens even eentje uit. En zo kwam ik uit bij de pastorale van Lisbeth List en Ramses Shaffi. En dat is, ja, je zou kunnen zeggen, een redelijk constante factor in de Drentse Doezend. In de zin van dat hij er al 5 keer in gestaan heeft. Dus ja, dat zal dit jaar niet anders zijn, denk ik. Ik denk dat we hem weer gaan tegenkomen. Maar ja, op welke plek? Dat is de grote vraag. Nou, het begon destijds bij de eerste Drentse Doezend al best heel goed, hoor, voor de pastorale. Op nummer 88 stond hij toen. Ja, later gleed hij een eindje naar beneden. 111. Nou ja, ook nog prima. En ja, het jaar daarna werd de val nog ietsje groter. 161. 2 jaar geleden krabbelde hij weer een beetje terug naar 145. En afgelopen jaar was hij weer bijna een beetje terug bij die hoogste notering. 2021 begon het op 88 en vorig jaar stond die 96. Hoe gaat dat dit jaar zijn? Ja, er is maar één manier om daarachter te komen. Dat is om de laatste week de boel in de gaten te houden via de socials en via de radio natuurlijk. En kijken of we die plaat weer tegen gaan komen. Dat schitterende duet. Nou, misschien kun je het alvast weer een beetje in je achterhoofd gaan houden voor je stemlijstje, want over, wat is het, kleine 2 maandjes, dan is het alweer zover. Dan gaan we die stemweek alweer optuigen. En dan komt het erop aan om die stemlijsten in te leveren. Nou, misschien kun je deze daarin meenemen. Hou het vast in je achterhoofd. Lisbeth List en Ramses Shaffi.
4: Mijn

vaste klant in dit radioprogramma en een graag geziene muzikale gast in dit programma. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Tom Jones en She's a Lady. En daarvoor nog Lisbeth List en Ramses Shaffi en de Pastorale. En zo kruipen we alweer richting 4 uur. Eerder dit uur had ik het al eventjes over die legendarische ontmoeting, hè, die vandaag in 1965 plaatsvond. De Beatles waren op tour in Amerika, hadden een vrije dag en hadden het zo kunnen regelen dat ze even op de koffie konden bij niemand minder dan Elvis Presley. In zijn huis in Los Angeles. En dan denk je, wauw, dat zijn dan wel de grootste namen uit die tijd die elkaar even gaan spreken. Die hebben vast wel een gezellige visite met elkaar. Nou, het schijnt allemaal een beetje ongemakkelijk geweest te zijn. Als je de verhalen van Paul McCartney, Ringo Starr mag geloven. Ja, ze wisten zich allebei niet echt een goede houding te geven. Zowel Elvis niet als de Beatles niet. Het schijnt dat ze binnenkwamen dat Elvis op de bank op een basgitaar zat te spelen. En dat de Beatles daar gewoon een beetje, ja, als konijntjes in de koplampen naar hebben zitten kijken. En dat het niet echt heel, ja, heel organisch ging of zo. Beetje ongemakkelijk, maar ja, ze hebben elkaar wel ontmoet in elk geval. Nou goed, dat is voor mij al reden genoeg om twee liedjes uit de jukebox te toveren. Eentje van de Beatles en eentje van Elvis Presley natuurlijk. En dan heb je meteen een luxe probleem, want wat pak je dan in vredesnaam? Nou ja, ik heb het maar een beetje met een natte vinger gedaan. Elvis Presley is natuurlijk de king of rock'n'roll. Dus toen dacht ik, dat doe ik van de Beatles. Rock'n'roll music, kan mij het schelen. En toen zat ik later even in de grote Elvis Presley platendoos. En heb ik met mijn ogen dicht deze eruit gehaald die ik nu op de draaitafel ga leggen. De naald erop ga zetten. Dit is Return to Sender.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, net in Maas.
2: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en voel
3: je. Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
6: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zal een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
8: The hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
7: Je hoort ze allemaal in Hit.

Ja, we zijn er weer met Aanhunze, het dossier hier op Radio Aanhunze. We zijn er weer van 6 tot 8. En we staan natuurlijk stil bij het overlijden van de koningin van de country muziek. Natuurlijk Dolly Parton, 80 jaar oud geworden en overleden aan de gevolgen van kanker. En vorig jaar is haar man al overleden op 82-jarige leeftijd. En haar echtgenoot heette natuurlijk Carl Dean. Ze scoorde de ene na de andere grote hit. De grootste hits waren natuurlijk Jolene 925 en I Will Always Love You. Maar ook deze, Here You Come Again, uit 1978 van haar album Here You Come Again. En de neef van Dolly Parton, Brian Seaver, die maakte het natuurlijk bekend via een video. En ze zou ook nooit met pensioen gaan, dat heeft ze altijd gezegd. En ja, dat blijkt dus ook wel. Daarnaast stond ze natuurlijk bekend om haar ondernemerschap. Ze had natuurlijk haar eigen pretpark Dollywood en ze was directrice van het mediabedrijf Dolly Parton Enterprises. En ja, haar muziek blijft natuurlijk eeuwig. Daarom staan we ook even ruim stil bij haar overlijden. Afgelopen dinsdag, als ik het goed heb. En daarom gaan we nu even Jolene draaien. Haar debuutsingle uit de beginjaren 70 van het gelijknamige album Jolene.

Dolly Parton was trouwens het vierde kind in een gezin met 12 kinderen. Haar ouders waren natuurlijk Robert Lee Parton en Avie Lee Owens. En haar 11 broers en zusters waren dichter. En dat is wel frappant, want David Wilburn Parton en Coy Denver Parton, die overleden in 2024 en 2026. En Dolly Parton dus ook. Kort geleden dus aan de gevolgen van kanker. Ze groeide trouwens op in een arme familie op de tabaksboerderij van haar vader in de Great Smoky Mountains bij Locust Ridge, Tennessee. En ze vertrok uiteindelijk naar Nashville, waar ze ook haar hele leven is gebleven. Je hoorde haar debuutsingle Jolene van het gelijknamige album Jolene. En ik zit nog even te zoeken waar dat nummer over gaat. Nou ja, als je goed geluisterd hebt, is het een autobiografisch nummer natuurlijk. En voert het een vrouw op die een andere knappere vrouw, Jolene genaamd, smeekt haar man niet af te pakken. Dolly Parton heeft toen destijds gezegd dat kort nadat zij getrouwd was, er een roodharige bankemployé flirte met haar echtgenoot Carl Dean. En de naam Jolene heeft ze van een fan die een keer haar handtekening vroeg. Het is trouwens een van de 500 beste liedjes aller tijden. Volgens Rolling Stone staat Jolene op 217. En het nummer is trouwens in 2014 opgenomen in de Grammy Hall of Fame. We draaien nog één nummer uit 1981, 9 to 5.

En het afscheid zal trouwens in besloten kring plaatsvinden. Dat was op verzoek van Parton zelf. En ze wordt trouwens naast haar echtgenoot begraven in het mausoleum van Woodlawn Memorial Park en Mausoleum in Nashville. Joh, als laatste nog even 9to5. Verscheen trouwens op het album 9to5 en Odd Jumps uit 1980. Het was ook de titelsong van de gelijknamige film. Het was tevens haar filmdebuut voor Dolly Parton. En de titel van het nummer dus en ook de film is afkomstig van een organisatie die zich inzet voor de behandeling van vrouwen tijdens het werk. En dat is wel grappig, want als je het nummer goed hebt beluisterd is ook nog het geluid van een schrijfmachine te horen. Je hoorde 9to5 van Dolly Parton ten nagedachtenis aan het overlijden van haar. 80 jaar oud geworden. En na dit sombere bericht hebben we ook nog ander nieuws. Want Direct komt met een nieuw album. En dat verschijnt 9 oktober aanstaande. Het is de opvolger van Sphinx. En de titel heet I Keep the Fire. En van het album zijn al de nummers Woundful en My Friend verschenen. En daarom draaien wij even Direct met Woundful.

Hun nieuwste album, I Keep the Fire On, verschijnt dus op 9 oktober 2026, dus aanstaande. Woont Vol is een track van het album en hun nieuwste track is net verschenen, My Friend. Wij draaien natuurlijk Woont Vol, direct. En dan ook nog het verhaal over de drummer van ZZ Top. Die is ook kort geleden overleden, Frank Beard. De enige overgebleven ZZ Top lid is natuurlijk alleen nog Billy Gibbons. En Frank Beard overleed op 77-jarige leeftijd. Hij maakte tot op heden onderdeel uit van ZZ Top. De doodsoorzaak is trouwens niet bekendgemaakt. En de bassist Dusty Hill overleed al in 2021 op 72-jarige leeftijd. Vandaar dat we even ZZ Top draaien met Sharp Dressed Man uit 85.

Son Milieu. En dan hebben we nog een Australische act. Hij bespeelt zelf alle instrumenten. En hij schrijft, produceert en hij mixt ook nog de muziek zelf. Ik heb het natuurlijk over Tame Impala. Een soloproject van Kevin Parker. Hij staat op 7 en 8 juni volgend jaar in Rotterdam Ahoy. En hij is de eerste headliner van Rock Werchter volgend jaar. Want zijn nieuwste album heet natuurlijk Dead Beat. Het vijfde studioalbum. En de tour heet dus ook de Dead Beat Tour. Even daar dus ook dat het nummer even Dracula van vorig jaar gaan draaien. Hier is Tame Impala.

Ik moest het even opzoeken, maar je spreekt het uit als Team Impale. En Dracula uit 2025. We draaien nog één plaatje uit 99. Crazy Way About You. Hier is nog René Vroeger. And

Je hoorde Steve Rowland en The Family Dog met Sympathy uit 1970. En in de top 1000 van de jaren 70 vinden we ze terug op 136. En dan op 135. Ja, de definitieve internationale doorbraak van ABBA. Want ze wonnen met het Engelstalige nummer Waterloo natuurlijk. Het Eurovisie Songfestival van 1974. Ze deden trouwens ook al mee in de voorronde van het Songfestival in 1973. De Zweedse nationale voorronde. Toen met het nummer Ring Ring. Toen werden ze derde. En in 1974 deden ze het opnieuw. Ze zouden eigenlijk met Hasta Manana. Maar omdat in dit lied Veldskog de liedzang had, werd er toch voor Waterloo gekozen, waarin beide zangeressen uiteindelijk evenwaardig waren. De tekst van het nummer is trouwens metaforisch en gaat over iemand die zich na een periode van grote weerstand uiteindelijk toch overgeeft aan een geliefde, zoals Napoleon zich overgaf tijdens de slag bij Waterloo in 1815. De single werd trouwens in december 1973 in hun vertrouwde studio in Stockholm opgenomen en op 12 maart 1974. Ja, toen gebeurde het. Hier zijn ze, ABBA met Waterloo, in deze mooie lijst, de top 1000 van de jaren 70, op 135.

En dan nog even over Sympathy. Dat was trouwens een nummer van de Britse rockband Rare Bird. En in Nederland vooral bekend natuurlijk in de uitvoering van Steve Roland en de Family Dog. En Sympathy verscheen trouwens op het debuutalbum Rare Bird. Alleen in Nederland scoorde het als Steve Roland en de Family Dog. En de Family Dog die werd gevormd door Albert Hammond en Steve Roland, samen met zanger Mike Hazelwood en zangeres Christine Holmes. En in 1970 werd dus die groepsnaam veranderd in Steve Roland en de Family Dog. En de studiomuzikanten van de groep waren Led Zeppelin en pianist Elton John. En ze wilden ook nog gitarist Jan de Hond. Maar dat ging helaas niet door. In 1972 kwam het laatste album van de groep uit met Irene Shear als zangeres. Een andere bekende hit natuurlijk van de Family Dog is Way of Life uit 1969. En wij gaan verder met de top 1000 van de jaren 70. Hier is Little Jimmy Osmond en Long-Haired Lover from Liverpool op 134.

En dan nu Melanie Safka, oftewel Melanie, overleden in 2024. Ze is natuurlijk bekend van onder andere Look What They Have Done To My Song, Ma, Ruby Tuesday en Beautiful People. En natuurlijk deze met de Edwin Hawkins Singers, Lay Down Candles in the Rain. 1970 kwam van het album Candles in the Rain. Het was trouwens de debuutsingle van dat album. En het is trouwens geschreven door haarzelf en geproduceerd door Peter Schikorik. En ze trad trouwens ook nog met... ze schreef trouwens dat nummer nadat zij in augustus 69 optrad op het welbekende Woodstock Festival. En de tekst gaat over het gevoel dat zij had toen zij over het grote aantal mensen in het publiek uitkeek. En wat ik al eerder aangaf, de achtergrondzang wordt verzorgd natuurlijk door het gospelkoor, de Edwin Hawkins Singers. En die gaan we nu draaien.

En dan op 132, daar vinden we de formatie Fleetwood Mac van het album Rumours. Volgend jaar bestaat het album 50 jaar. En er is een documentaire in de maak over de band Fleetwood Mac. En dat heeft veel goed gedaan voor de bandleden. Dat vertelde Lindsey Buckingham. Hij gaf aan dat hij en de rest van de band, dat de relatie weer hersteld is. Maar in 2018 deed hij niet mee met de tour. Want er was oneenigheid bestaan over welke muziek Fleetwood Mac zou spelen. En volgend jaar is dus het jubileumjaar van het succesvolle album Rumours. En wij draaien natuurlijk Go Your Own Way. Het nummer gaat natuurlijk over de pijnlijke breuk toen destijds tussen hem en Stevie Nicks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze. Dit is Hit Dossier met Marcel van der Meulen.
8: De hits uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en tens.
7: Je hoort ze allemaal in Hit Dossier.

Ja, nog een uurtje Aanhunze dossier hier op Radio Aanhunze met de top 1000 van de jaren 70. Je hoorde de debuutsingle van Earth and Fire Seasons van hun debuutalbum Earth and Fire. De band is trouwens ontdekt door de Golden Earring. Het nummer trouwens verhaalt over tijden waarin er nog geen jaren en seizoenen waren en hoe de komst van de verschillende seizoenen veranderingen teweeg bracht. De zang wordt trouwens voor rekening genomen door natuurlijk Chris Koerts en Johnny Kaagman. En Johnny Kaagman overleed 31 juli jongstleden op 79-jarige leeftijd. Op 129 vonden we ze terug. En voor het nieuws hoorde je The Sweet met Funny Funny op 131.

Ze overleed in 2014 aan de gevolgen van een hersenbloeding. 66 jaar, Lindsay de Pol en haar grootste hit Sugar Me uit 72 van haar debuutalbum Surprise. Ze deed trouwens ook nog mee met het Eurovisie Songfestival in 77 namens de UK samen met Mike Moran. En ze werd de tweede met het plaatje Rock Bottom. Ze schreef ook nog verschillende nummers, zoals Storm in the Teacup voor de Fortunes. Maar ook deze, laten we deze toch maar even draaien. Staat niet in de top 1000 van de jaren 70. Dancing on a Saturday Night van Barry Blue uit 73.

Sugar, me natuurlijk. Lindsay de Paul op 121. En Lindsay de Paul schreef dit nummer. Barry Blue, Sun Dancing on a Saturday Night. En we draaiden ook nog Tie a Yellow Ribbon van Dawn op 124. En 100 Years, Joey Dicer op 127. Your Direct, Fly Away Little Paraguayo van George Baker Selection op 118. Reunited, Peaches and Herb op 115. En Fire van de Pointer Sisters op 112. En op 110 Go Like Elijah van Chai Coltrane. Maar we draaien eerst nog even uit 71 Skeeter Davis en One Tin Soldier.

Jorre, de Amerikaanse zangeres Shai Coltrane en Go Like Elijah. Dikke nummer 1 uit 1973. De plaat gaat trouwens over het heengaan van de Bijbelse profeet Elia. Zie Bijbelboek 2, Koningen 2. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paren in de hemel opgenomen. Het nummer ontstond trouwens toen Coltrane met haar moeder reed. Omdat zij achter het stuur zat, vroeg ze haar moeder om de in haar gedachten opgekomen zinnen op te schrijven. En zoals bijvoorbeeld: someday my time to die will come. When that will be, I don't know. And I only know that when I have to go. I want to go like Elijah when I go. Ze leeft nog steeds, Shai Coltrane. Wij gaan verder met de volgende hits. Never Marry a Railroad Man. Shocking Blue op 108. Blockbuster, The Sweet op 107. I Don't Believe in If Anymore, Roger Whittaker op 104. Don't Look Back, Peter Tosh en Mick Jagger op 103. En Rose Garden, Lynn Anderson op 102.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, een hele goedenavond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is precies 8:04 op de donderdagavond. Dan is het de hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem. Niet Nederlandstalig, maar toch. Ja, een uur lang Nederlandse artiesten helemaal volgeladen van alles wat voor ieder wat wil, wat je maar horen wil. Kortom, zoals elke week, we draaien gewoon het hele swiggy vol mustiggy. En ik zeg het alvast straks na de klok van 9, natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Maar eerst een uurtje Pure Dutch en waar gaan we mee beginnen? Eens een keer helemaal gloedje nieuw. De formatie Rondé en Oh My God. MUZIEK

allernieuwste van Rondé. Oh my god, ja, zeg dat wel. We hoort naar Von Dam. De man is ooit bekend natuurlijk van de 3J's. Maar heeft ook meegedaan aan de beste zangers. En dan zong hij dit nummer, You Let Me Walk Alone. Jan Dulles.

geweldige stem, die man. Jan Dulles. En wat gaan we nu doen? Naar een heel onbekend duo. Maar wel een leuk nummer. Melanie Ryan en Job Doris. Nooit van gehoord. Maar het nummer heet Eye of the Storm.

Ja, toch wel lekkere muziek. Melanie Ryan en Job Dors. Onthoud die namen. Eye of the Storm. En wij gaan back to the 70s. We gaan naar Limburg. The Walkers. Ja, voor de tijd dat het een beetje Creedence-achtig was, was het gewoon een beetje een showband. Met een beetje lastbandige nummers. Zoals deze, The Indian Dance.

Ja, de formatie De Walkers, toen John Enemy nog de zanger was in plaats van René. Even kijken, wat hebben we nu nog? Joh, van dit jaar dacht ik. We hebben een hele mooie warme dag gehad, maar de zomer is een beetje voorbij. Maar het kan nog net. Blauwzoen en de Summer Song.

Samsung, ja, dat zal de zomer wel helemaal gebeurd wezen. Wat gaan we nu doen? We gaan nu naar een album. Ja, die moet nog uitgebracht worden. Duurt nog minstens 6 weken. 42 dagen, nog 3 uur, 35 minuten en 19, 18, 17, 16 seconden. Komt de formatie Direct met het album Keep the Fire On. Dat staat inmiddels overal al aangegeven. Alleen de nummers zijn nog niet vrijgegeven. Eentje, jawel, dat doen ze altijd. Die geven ze dan vrij. Daar maken ze gewoon een singeltje van. En dat heet Won't Fall Direct.

Jawel, als dit een voorbode gaat zijn hoe het album in elkaar zit, dan gaan we nog wat beleven. Direct, woont en vol. En wij gaan alsnog even naar helemaal gloedje nieuw. De gebroeders Brinks, de tweelingbroers, die hebben ook weer een nieuw album gemaakt. Tangerine heette ze natuurlijk. En het album wat ze gemaakt hebben, dat heet Family Tradition. En de mooiste plaat die daarop staat is deze, Every Rainbow.

Music Head en Hey Joe. En wij gaan naar 1986. Het album wat genoemd wordt, dat heet gewoon The Hole. En het nummer wat we gaan draaien is Quiet Eyes. Het mooiste nummer van dat hele album. En wie zingt dat? Jawel, onze eigen Golden Earring.

Golden Earring en Quiet Eyes. En wij gaan naar 1975. Hij had het album A Song For You, de George Baker Selection. Een van de leukste nummers die daarop stond was dit nummer, The Fisherman.

Ja, uit de tijd dat Lida Bond nog meezong met de George Baker Selection. The Fisherman. En wat hebben we nu? Oh, dat is bijna 8:45. De hoogste tijd voor onze grote vrienden van de BZN. Wat hebben we deze week? 1980 van het album Green Valleys. Een van de meest bekende nummers natuurlijk. Rocking the Throat.

0: Mobiel. Het geluid van Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.

Ja, de formatie Diesel met de nummer van de Spencer Davis groep natuurlijk. Gimme Some Loving. En dat staat op het album On The Rocks op, vanuit het jaar 2000. Even kijken, wat hebben we nog? Ja, we hebben nog een heel onbekende zangeres. Alhoewel, ze heeft ooit meegedaan volgens mij in The Voice of Holland. En dan heb ik het over het meisje geboren en getogen in Almere City. Christy Middle heet ze. En ze heeft een album gemaakt, Between the Pages. En daar stond dit nummer op. Only in my head.

helemaal gloednieuw album. Between the Pages, Christy Middle en Only in My Head. En alweer het einde van een uurtje Pure Dutch. Straks na de klok van 9. Natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Dit programma zit erop en we sluiten wij mee af met een nummer van The Cats. En moet ik even bijschakelen. Marianne. En ik zeg gewoon of doei of tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. En volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Ja, nogmaals een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het wordt weer een gezellige avond, want het wordt vanavond weer op verzoek bij Pieter en Miss Metalbox, oftewel Oeze Karen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat u er weer even bij bent.
1: Ja, ja.
0: Dan wordt het weer een stuk
1: gezelliger.
0: Ik denk anders zit
1: je weer te huilen en zo.
0: Ja, oh, ik ben al zo'n young buck.
1: Nou.
0: No. Maar ik wil zeggen, hartelijk welkom bij het verzoek op verzoek bij Pieter en Karen. Het verzoekplatenprogramma van Radio A. en Hunze op de donderdagavond van 9 tot 11. Ja, en heeft u een verzoek? Daar gaan we weer. Gemakkelijkste blijft natuurlijk vanuit de chatbox van onze site van Radio Arnhems. Wil je dat niet, kan ik dat niet of denk dat doe ik lekker niet. De telefoon, het mag nog steeds 0592703030. En dan weet het ook, geen verzoekjes, dan draaien we tussendoor. Gewoon het hele swikkie vol me sticky. Zoals de allereerste plaat, Seasons van Grace Slick. En was dat niet ooit de zangeres van Jefferson Airplane? Zeker weten.
1: Ja.
0: Ja, echt waar. Maar eerst dan maar even opzouten met die brasseur. Ik ga hem ook wel even laten staan. Want waar gaan we mee beginnen? Heel Nederland, elk programma begint ermee met een nummer van Dolly Parton. Het is dinsdag, even kijken, het is nu donderdag. Ja, afgelopen dinsdag overleden kwam het bericht van Dolly Parton. Dat ze was overleden op 80-jarige leeftijd. Alle zenders van de televisie, van de radio, van de kranten, noem alles maar op. Iedereen besteedt aandacht opeens aan Dolly Parton.
1: Nou, dat was wel een icoon.
0: Mijn voorganger Marcel heeft het ook al gedaan. Dus wat doen wij? Wij doen dat lekker niet. Maar we doen wel een nummer van Dolly Parton. En iedereen die het gevolgd heeft, die weet dat zij gewoon uit een heel arm gezin komt.
1: Ja.
0: 12 kinderen of zo.
1: Nou, ze deed ook hele goede dingen. Hè?
0: Ja, heel veel goede dingen. Maar in 1971 bezong zij een lied waar naar voren komt hoe arm ze waren. Dat heet The Coat of Many Colors. Dat heeft haar moeder voor haar gebreid. Daar is ze zelf trots op. Gaat ze ermee naar school en wordt ze helemaal uitgelachen. Maar zij blijft trots, want haar moeder heeft dat voor haar gemaakt. The Coat of Many Colors. 1971. Dolly Parton.

0: Dolly Parton in The Coat of Many Colors.
1: Ik ken er niet van haar.
0: Nee, niet?
1: Nee.
0: Oh, een heel bekend nummer, want hele grootheden hebben daar een cover van gemaakt. Onder andere, een meest bekende, denk ik wel, Shania Twain.
1: Oké. Okay.
0: Miley Cyrus.
1: Ja.
0: En ja, hele onbekende artiesten eigenlijk ook, uit Barger Oosterveld bijvoorbeeld, de Alabama Country Boys. Uit het dorp van Frits.
1: Ja.
0: Dus.
1: Ik vind het wel echt goede tekst.
0: Echt een geweldig mooi nummer. En ja, het is nooit echt een grote hit geweest in die tijd. Want twee jaar later kwam ze met het nummer Jolene. Dat was eigenlijk de eerste echte grote hit. Daarvoor had ze volgens mij al een stuk of 7-8 albums gemaakt. Onder andere deze. Het blijft leuk. Wat wij gaan doen. Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Want ik heb van alles. Oh ja, deze had ik ook ingezet. Deze vind ik zelf zo mooi. Dave Edmunds.

0: Dave Edmunds en Born to Be With You, volgens mij 1972. We gaan hem weer Coverty doen. We gaan hem de coverbak in.
1: De coverbak, oh god, wat gaan we daar down dan?
0: Nou, dan gaan we een nummer draaien van Matchbox. Maar het origineel is van... juist.
1: Nou.
0: Ik weet het niet meer.
1: Best kwiet?
0: Ik ben het even kwiet.
1: Even kwiet.
0: Ja, nee, Steve Earle. Die heeft het nummer ooit gemaakt van Johnny Come Lately. Maar dit is het jaar 1999. Eindfase van de formatie Matchbox. Johnny

0: De Engelse formatie Matchbox met een nummer van Steve Earle. Johnny Come Lately. Nou, dan komt die man helemaal niet meer, want hij komt veel te laat. Wat doen wij dan? Wij gaan naar de verzoekjes. En ik begin met die van Erwin. Die deed al een verzoek en zei, ik wil, omdat het weer gaat veranderen vannacht, storm en thunder van Earth and Fire. Hij denkt dat er allemaal storm en donder en bid ik het donder en...
1: Denk ik ook dat dat gaat gebeuren.
0: Jij denkt dat ook. Dus ja. Jij denkt stevig met Erwin mee.
1: Ik ben het met Erwin eens. Ik denk dat dat gaat gebeuren.
0: Mooi. Maar dat het gebeurt is nog daar aan toe. Ik zeg maar, dat is een heel lang nummer, Erwin. Nee, zei Erwin, dat duurt nog geen 4 minuten. Ja, Erwin, ja hoor, ja. Bijna 7 minuten. Maar wat maakt het uit? We draaien Storm and Thunder van het album Song of the Marching Children. Voor Erwin, Storm and Thunder.

0: Ja, toch wel een lekker nummer van Earth of Fire, Storm and Thunder, op verzoek van Erwin Oedassen. Even kijken, oh ja, deze, oh, dit is, ik heb weer een cover, Karen. En je kent het nummer van Joey Dicer, 100 Years.
1: Ja.
0: Ken je dat nummer?
1: Denk het wel.
0: Ik hoor dit nummer, dat is van een Zuid-Afrikaanse zangeres, die heet LC. En ik hoorde dat nummer en ik dacht, wat een bekend nummer, die ken ik ergens van.
1: Ja.
0: Het heeft ongeveer een uur geduurd. Toen kwam ik erachter, oh, ik denk, verrek, Joey Dicer, 100 Years. Maar zij heeft een hele andere titel. Another Love to Come. Ja, dat zingen ze ook wel in dat nummer, maar moet je dat nou zo noemen? Zij wel dus. Maar het klinkt wel goed. LC, een Zuid-Afrikaanse zangeres met Another Love to Come. Hij komt eraan.

Inderdaad, een heel bekend nummer. 100 Years noemen wij hem. En dan de love to come van de zangeres LC. En wat hebben we nu? We hebben nog een verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. En die komt met onze Elvis Presley even kijken. Waar heb ik dat ding? Ja, hier. Voor meneer Bos, Elvis Presley en One Night. Geen twee, nee, gewoon één.

0: Elvis Presley en One Night. Wat zit hier alweer te tikken, ja?
1: Ja, ja.
0: Oh, je hebt alweer hartstikke gedronken. Nou, wat doen we dan? Want ik heb het natuurlijk weer vergeten. Oh, ik sla hem weer over die Hendrik. Oh, dat is toch altijd wel weer een feest. Hendrik, ik zal net een Duitse plaat opzoeken. En kijk ik even in de chatbox. Heeft hij zelf een verzoek gedaan? De formatie Poison en Talk Dirty to Me. Nou, Hendrik, ik zal je heel eerlijk vertellen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben heel netjes opgevoed. Dus talk dirty to me, dat zit er niet aan.
1: Geloof er niks van, Hendrik. Zo gauw die schuif naar beneden gaat, komt er toch een bagger uit. Oei, oei, oei, oei, oei.
0: Ver, Hendrik. Poison.

0: Ja, muziek voor fatsoensrakkers. Talk dirty to me, de formatie Poison. Maar dan doen we onze Heinrich zijn Schellplatte van Duitsland. Doen we de gelijk maar even achteraan. En dat is van, ja, die kent die vast niet. Dat is een hele speciale groep. Wie heeft er ooit van gehoord? Die Randfichten.
1: Dat is wat?
0: Een trio dat komt uit voormalige Oost-Duitsland Erzgebiet Aue. Dat is een gebied in de hart wat ze nog van de Branko, weet ik wat voor zooi naar boven. En daar hebben ze dit lied gemaakt. Maar dit lied is dus eigenlijk al een paar honderd jaar oud. Dat is een lied dat is ooit geschreven door een of andere mijnwerker. En de mijnwerkers die kwamen uit de buurt van Gelsenkirchen, Dortmund en het Ruhrgebied, zeg maar. En daar hadden ze dit nummer. Dat is Steigerlied. En dat Steigerlied is nog steeds het thuislied van de voetbalclub Schalke 04. Zoek het maar eens op. Schalke 04, dat Steigerlied. En dan zie je dus gewoon, dan gaan alle lichten uit en 60.000 kaarsjes, telefoontjes gaan de lucht in. En dan zingen ze met elkaar dit lied. En ja, als je Schalke 04 tegen Borussia Dortmund hebt, dan noemen ze nog steeds die Kolenpot Derby. En dan komt dit lied ook. Ik zing hem helemaal mee, want er zit een verhaal aan voor mezelf. Oh. En dat weet dan weer niemand. Mijn vader vroeger,
1: ja,
0: die was dienstweigeraar, was net in de tijd dat Nederland vocht in Indonesië. Mijn vader heeft geweigerd naar Indonesië te gaan. En die dat weigerde, werd opgepakt. En die moest verplicht een jaar lang, anderhalf jaar lang werken in de kolenmijnen in Zuid-Limburg. Mijn vader, ik heb het proberen te vinden. Er is echt niks meer van die hele kolenmijn over. Spek Holzerheide heet de kolenmijn. En dat is vlakbij, dus inmiddels een woonwijk van de stad Kerkrade. En die zongen dus in de begin 50e jaren dit lied al. En ik zing hem echt, als het moet, helemaal mee. Maar wij hebben hem van die Randfichten uit Oost-Duitsland. En Glück auf!

0: En het is echt zo. Je zingt hem gewoon helemaal mee.
1: Ik zing hem helemaal mee als het moet. Ja, echt. En deze band heeft nog een hit gemaakt. En die kennen we in Nederland eigenlijk ook wel een beetje. Het houthakkerslied. Leept den olden alten Holzmichel nog?
0: Die ken ik volgens mij wel.
1: Ja. Leeft de oude houthakker nog, houthakker nog.
0: Ja.
1: Nou, dat hebben zij gemaakt. Maar dan in het Duits. In het Duits. Nou, mijn Duits is niet zo best. Dus wat doen we dan? We gaan naar de box-to-box loren. En dan komen we terecht. Ja, ik had hem alweer klaarstaan natuurlijk. Als Karin vanavond komt, dan kan er maar één box-to-box plaats zijn. En dat is onze Susie.
0: Mooi man.
1: Ja.

0: Susie voor Karen.
1: Mooi man.
0: She's in love with you. Wie is she?
1: Die weet ik niet.
0: Je buurvrouw?
1: Ja, misschien wel. Ja. Dat weet ik niet, ja.
0: Dan moet je me vragen. we gaan in live wat doen. En dat doen we vanavond met de formatie Status Quo. Oftewel, Status Quo. Dit is uit 1989 van een concert in Birmingham. En het is een nummer, niet al te bekend, maar wel leuk. Burning Bridges. Status Quo, live.

0: niet te veel applaus voor Status Quo. Burning Bridges, een live versie. God, wat een dag weer ouder. Vergeet het alweer, wat heb ik nou weer ingezet? Oh, Karin, lach me niet uit.
1: Ik lach jou niet uit.
0: Nee, jij lacht mij toe.
1: Zou niet durven.
0: Nee, jij durft dat niet.
1: Nee.
0: Ik weet het. Oh, wat heb ik nog staan?
1: Nou,
0: onder andere een nummer van de Creedence Clearwater Revival. 1969. Ze hebben nu nog weer een album uitgebracht. The Summer of 69. Ik denk dat is Brian Adams.
1: Ja.
0: Nee, dat is dus een album van de Creedence Clearwater Revival. Met nummers uit 69. In 69 hebben ze 3 albums gemaakt. Bayou Country, Green River en mijn favoriet Willie and the Pool Boys. En daar hebben ze nummers uit gezocht. En daar hebben ze gewoon een nieuw album van gemaakt. En dan denken ze van, boh, dat draait wel weer. En
1: ja, levert het weer geld op.
0: Geef ze zo'n gelijk. Maar wij draaien gewoon een nummer. Ik weet niet of iedereen staat. Maar er was ooit een Nederlandse band die zong dit ook. Drukwerk, let op.

Ja, de Midnight Special van de Creedence Clearwater Revival. En het is alweer het einde van het eerste uur op verzoek bij Pieter. Het is toch werkelijk altijd wat, Karin. Waar sluiten wij mee af? Ik dacht maar met Eric Clapton. We hebben een wonderful tonight. Wij zijn tot straks.

0: en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
3: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. Nog nooit vertoond, eigenlijk.
2: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Waar is dit dan?
1: Tja, tja, tja. Het valt allemaal uit, mevrouw Koniska. Dit is even wat andere koekje. Dit is een different cookie.
0: Een different cookie, ja. Heb je wat ingedrukt?
1: Nee, ik heb helemaal nergens aan zitten. Nee. Nee, dit keer even niet. Hij zegt van, doe het zelf maar. Ik doe helemaal niks. Als ik nou eens een andere plaat opzet, zul je erachter.
0: Ja, gaan we eens even kijken.
1: Ja. Zeg het maar.
0: Ach. Wel de schuif omhoog doen nu.
1: Ja, nee, dat klopt. Welke schuif? Ja, die was omhoog.
0: Ja, net wel, maar nu... Je zet hem naar beneden. Laat maar.

0: Hij doet het weer. Barracuda van de formatie de zusjes Wilson, oftewel Hart. Gaan we weer wat we doen?
1: Nou.
0: We zetten even twee wat langere platen op. En dan gaan we achter elkaar draaien. Gaan we even een bak koffie doen.
1: We gaan even een bak koffie doen. Goed idee.
0: Dat praat even wat makkelijker. Dus wat hebben we? Mensen moeten geduld hebben. Dus dat zijn Guns N' Roses. Patience. En Jeff Wayne, die wil altijd maar herfst. Nou, dat kan ook. Dus die draaien we achter elkaar.

0: wij weer.
1: Yes.
0: Forever Autumn van Jeff Wayne. We hebben nog een verzoek van Erwin Oerassen. En het tweede uur is er altijd een van de suite. En ik had al een opgezocht van de suite. En dat is eigenlijk ook weer een kuffertje. Het origineel is uit de 60e jaren, dacht ik. Van de Australische formatie New World. Maar de suite, jawel, die heeft het ook gemaakt. Tom Tom Turnaround voor Erwin Oerassen.

0: Erwin uit Assen was dit Tom Tom Turnaround van de formatie De Suite. Zo, wat ik een beetje knap zeg. Zullen we eens een mooi nummer van Juniors, hè?
1: Gaan we doen.
0: Gaan we doen.
1: Altijd goed.
0: Ja, niet de meest bekende, maar wel een hele mooie voor mezelf. Separate Ways. Separate Ways.

0: Oh, dit is ook wel even lekker. Alle geluiden op één oor. En jij nou eens in mijn andere oor praat.
1: Ik heb gewoon lekker het geluid op twee oren, hoor. Geloof ik.
0: Ja, daar is hij weer.
1: Kijk.
0: Heerlijk.
1: Lekker nummer was dat, hè? Journey.
0: Separate Ways. Ja, deze trouwens ook wel. Dit is van Tom Petty. Tom, zeg maar. Zeg
1: nou, Tom, hoor.
0: Nou, daar ben nog eens in spraak.
1: No.
0: Zo, daar gaat de hele wereld over. Come on. Ja, joh. Tom Petty, Running Down a Dream.

0: Petty en Running With A Dream. Eén op knapje drukken. Oh, die van jou doet het wel.
1: Zeker.
0: Weet je wat we gaan doen?
1: Nou.
0: We gaan mijn lievelingsnummer in draaien.
1: En dat is?
0: Oh, dat weet je, dat kent iedereen. Uriah Heep. Stealing.

0: forever mijn favoriete nummer. Stealen van Uriah Heep. En deze Karen, die doet het ook altijd goed. Meestal box de boxplaat, maar gewoon nu even tussendeur.
1: Blieft ook mooi.
0: Blieft ook mooi. Dus dat is gewoon bom.
1: Huh?
0: Bom.
1: Ja.
0: Ja, blieft ook mooi.
1: Zoiets. So

0: Mad Comedy en Feels Like Make a Loving to You. Nou, zo voelde het helemaal niet. Ik heb nog een nummer van de zangeres Cher. Die ken jij? Van Sonny en Cher ooit
1: vroeger. Zeker.
0: Dus die heeft ooit...
1: Dat is toch die een paar ribben mist?
0: Ja, die mist... Maar die heeft ook dingen... Die mist ook heel veel kleren altijd.
1: Oh ja?
0: Ja, die heeft... Maar die heeft dus in, even kijken, in 2018 een album gemaakt met allemaal nummers van ABBA. Dat is echt niet te geloven, maar allemaal nummers van ABBA heeft ze op een LP of een album gezet. En dat album, dat heet, moet ik even kijken, ik moet natuurlijk even weer spieken, want ik kan weer niet onthouden. Dat album heet Dancing Queen. Dat was ook een nummer van ABBA. Maar zij zingt, en dat vind ik nog wel de mooiste die erop staat, Cher, met een nummer van ABBA, Fernando.

0: Cher en Fernando. Een goede stem heeft dat mens.
1: Ja, ja.
0: Joh, en deze man heeft ook een hele goede stem. Mister, Mister en Broken Wings.

0: Mister en Broken Wings. En alweer het einde van een avondje op verzoek bij Pieter en Karen. Wij moeten naar de afsluiter, mevrouw Konitska.
1: Dat moeten wij.
0: Ja, dat moeten wij. Ja, van wie moet dat? Van ons. Ja, en wat hebben we dan? Ja, dat moet ik eerst weer zoeken, want ik ben helemaal de weg kwijt vanavond. O jee, o jee, o jee. Ik had hem en dan ben ik hem kwijt. Waar is hij, waar is hij, waar is hij? Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Ja, hier is hij wel. En afsluiter. En dat is er een van Phil Collins vanuit de film Tarzan, volgens mij ergens. Daar sluiten wij mee af. Maar zo'n heerlijk gevoelig nummer. Maar we bedanken vooral Hendrik en meneer Bos en zo voor de ingezonden verzoekjes.
1: En Erwin.
0: En Erwin, natuurlijk, Oerassen. Oh, die luistert vast nog wel. Of hij zit weer bij die hard metal daar in Assen te luisteren.
1: Dat kan ook.
0: Dat kan ook. Maar dat maakt niet uit. Wij zeggen gewoon bedankt voor het luisteren. En Karen, jij bedankt voor de medewerking hier. Ik hoop dat je het een klein beetje gezellig vond.
1: Zeker, zeker.
0: Ik wel in ieder geval. En wat doen we dan? We zetten Phil Collins op. Heel toepasselijke titel vanavond. You'll be in my heart. Nou, nou, nou, nou, nou. Daar sluiten wij mee af en wij zeggen gewoon allebei doei.
1: Doei.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio.